0: te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 3 uur.
1: Goedenacht, ik ben Daan Langkamp. Makelaars zijn volgens het FD absoluut niet te spreken over huizensite Funda, dat de prijzen flink opschroeft en makelaars minder belangrijk maakt. Nu is het zo dat alleen een makelaar daar een advertentie kan plaatsen. Straks kunnen woningeigenaren dat ook zelf. Het holt onze rol in het verkoopproces uit, vinden de makelaars. Honderden brandweerlieden proberen een grote bosbrand zo'n 60 kilometer ten zuiden van Parijs te blussen. Het vuur is over 800 hectare verspreid en woedt in het bos van Fontainebleau. 15 huizen zijn ontruimd en er worden blusvliegtuigen en blushelis ingezet. Er zijn veel zorgen na een heftige brand in een bar in een populair uitgaansgebied van Bangkok, de hoofdstad van Thailand. Daarbij vielen al 27 doden, maar er zijn ook tientallen gewonden, van wie er 22 slecht aan toe zijn. Op beelden is een enorme steekvlam te zien die uit het pand slaat. En Harry Jekkers is benoemd tot ereburger van Den Haag. De cabaretier zwaait af en kreeg bij zijn laatste show de hoogste onderscheiding van de stad. Volgens burgemeester Van Zanen is Jekkers echt een Haags icoon. Verder krijgt hij ook een portret in de portretgalerij van de Koninklijke Schouwburg en een miniatuur in Madurodam. Het koelt vannacht af naar een graad of 15 en her en der kan er wat mist zijn. Maar als de zon later vanochtend begint te schijnen, dan schiet de temperatuur omhoog. En dan wordt het 23 graden in het noorden en 32 graden in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Radio Noordzee. 200%

0: van 4 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Daan Langkamp. Bij Amerikaanse aanvallen op Iran is een dode gevallen. Dat melden Iraanse staatsmedia. Ook raakten zeker 4 mensen gewond. De Amerikanen zeggen met de aanvallen het Iraanse regime te willen verzwakken, om zo te voorkomen dat die schepen in de straat van Hormuz aanvallen. Iran valt Amerikaanse doelen in de regio aan. In Rotterdam is een lichaam gevonden aan de Waalhaven, in de bosjes naast een goederenspoor. Volgens de politie gaat het om een man van 39. Het lijkt volgens hen niet te gaan om een misdrijf, maar om het helemaal uit te sluiten is er meer onderzoek nodig. De hittegolven in mei en juni hebben in Engeland zeker 2700 mensen het leven gekost. Dat blijkt uit een grote studie. De maandrecords kwamen uit boven de 35 graden en eind juni zelfs boven de 37 graden. Volgens de onderzoekers gaan hittegolven intenser worden en vaker voorkomen. En er is weer een schilderij opgedoken uit de beroemde collectie van de Joodse kunsthandelaar Jacques Goudsticker. Het werk lag jarenlang in een Amsterdamse kelder. De man die het in bezit had zegt in de Telegraaf dat hij het decennia geleden bij het afval aan straat vond. En dat vond hij zonde. De dag start wat bewolkt, maar later vandaag opnieuw veel zon. Het wordt 23 graden in het noorden en 32 graden in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Radio Noordzee. 200%.

0: jou.
1: Word wakker, schat. Je hebt een nare droom gehad.

0: nieuws van 5 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Daan Langkamp. De vredesdeal tussen Iran en de VS kan nu echt de prullenbak in. Volgens Iran hebben de Amerikaanse aanvallen van vannacht alle diplomatieke inspanningen van de afgelopen maanden teniet gedaan. Er vielen doden aan Iraanse zijde en 4 gewonden. Volgens Iran is de internationale scheepvaart door de Straat van Hormuz nu door Amerika verstoord. Er dreigt een watertekort. Dat zeggen de instanties die erover gaan tegen Nieuwsuur. Het komt door de aanhoudende droogte, de hitte en de opvallend lage waterstanden in rivieren. Ondertussen is de vraag naar water wel hoog. Het is nog geen crisis, maar het advies is om water dat je niet drinkt wel goed te gebruiken. Er zijn veel zorgen na een heftige brand in een bar in Bangkok, de hoofdstad van Thailand. Daarbij vielen al 27 doden, maar er zijn ook tientallen gewonden, van wie er 22 heel slecht aan toe zijn. Op beelden is een enorme steekvlam te zien die uit het pand slaat. Ook de rook zou voor slachtoffers gezorgd hebben. En makelaars zijn volgens het FD absoluut niet te spreken over huizen uit Funda. Dat gaat de prijzen flink opschroeven en makelaars minder belangrijk maken. Nu is het zo dat alleen een makelaar daar een advertentie kan plaatsen. Straks kunnen woningeigenaren dat ook zelf. Het holt onze rol in het verkoopproces uit, vinden de makelaars. De dag start bewolkt, maar later vandaag opnieuw veel zon. Het wordt 23 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Radio Noordzee. 200% puur

0: Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 6 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Het kan zomaar een najaar vol stakingen worden in het openbaar vervoer, want de onderhandelingen tussen de vakbonden en de vervoerders gaan nog niet echt lekker, schrijft het AD. Vandaag gaan ze weer om tafel, maar beide partijen lijken geen vertrouwen te hebben in een goede afloop. En ze geven elkaar daar de schuld van. Het was opnieuw een nacht vol aanvallen over en weer tussen Amerika en Iran. Daarbij is aan Iraanse zijde een dode gevallen. Het draait allemaal om de afspraak over de straat van Hormuz. Volgens de Amerikanen vallen Iraniërs daar tegen de afspraken in schepen aan. De Iraniërs bestoken Amerikaanse doelen in de regio. Bij een brand in een bar in Bangkok, de hoofdstad van Thailand, zijn zeker 27 doden gevallen. Op beelden is te zien dat er een gigantische steekvlam uit het pand kwam. Veel slachtoffers probeerden via de toiletten weg te komen, maar overleefden het niet. Van de tientallen gewonden vechten 22 mensen nog voor hun leven. En er is onrust in makelaarsland en dat heeft alles te maken met het nieuwe verdienmodel van huizensite Funda. Die maken advertenties een stuk duurder en geeft huiseigenaren binnenkort de optie zelf advertenties te kopen. Nu kan alleen de makelaar dat nog. Daarmee wordt onze rol uitgehold, klagen de makelaars in het FD. De ochtend start op veel plekken bewolkt, maar daarna wordt het snel zonnig en weer warm. 23 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Ook de komende dagen blijft het warm. En tot zover het ANP nieuws.
0: Radio Noordzee. 200% puur Hollands.
2: Radio Noordzee. Is je boy Lil Kleine, je weet wat we zeggen. Maar we naar niet.

0: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
1: Mensen vragen me vaak, hey Gullit, helpt dat VitaPro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken? Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in VitaPro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
2: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
1: Dus, heb jij VitaPro al besteld op vitapro.nl?
3: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
4: Drie sterren slot.
3: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
5: Hey.
6: Hey liefie, ik ben rond 8 uur thuis, want dan begint de wedstrijd.
5: Ja, dan wilde ik net mijn serie gaan kijken.
6: Nou, dat is helemaal top, dat komt perfect uit.
7: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk op meerdere apparaten tegelijk. NL ziet. Slim bekeken.
8: Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
7: Neem nu NL Ziet en kijk de eerste 14 dagen gratis. NL Ziet, slim bekeken.
9: Nu bij Van Mossel, zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
10: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week alle stukken Wapenaar 48 plus kaas 50% korting. En alle literpakken Campina Lang Lekker 2 plus 3 gratis. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.
9: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
11: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
12: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
13: Nu met Club Karwei wel 50% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengverf.

0: folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
1: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
2: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
3: Alle verf super voordelig.
4: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
5: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
6: Zijn we al?
5: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
7: Oh ja, verzekering.
5: En weer door met de Ora autoverzekering.
8: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
5: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
9: Totaal vermoeid belden ze. Elke nacht hoorden ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
10: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.

Oké dan. Dit is Radio Noordzee. Hier lunch je iedere werkdag met je favoriete artiesten. Met deze week Joris Radio.

0: je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers. Geen verbinding. Zonder logistiek. Geen munitie. En zonder technici. Geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
1: Daar heb je Huub van Hubo.
2: Hoi.
1: Die helpt je aan de juiste buitenverf. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, gereedschap en meer. Hubo helpt. Als je Vodafone mobiel
3: met een nieuw Ziggo internetpakket

0: sparen.
1: Wat ook helpt, zijn de Hubo zomerdeals. Zoals een wandslanghouder met 15 meter tuinslang voor maar 44,99 met de Hubo Club app. Hubo helpt.
2: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €5.000 voor een heupoperatie. Is luisteren wat je hond daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je hond verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
3: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
2: Geen zorgen over dierenartskosten? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
4: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
5: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Legoland Billund Resort in Denemarken. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
4: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
6: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
7: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
6: Kom maar verder.
7: Met ergo-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
6: Hij is weer klaar.
7: QuickFit en weer verder.
6: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
8: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
9: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
10: Nu bij Coolblue. Koel- en vrieskorting op Samsung koelkasten. Best getest door de Consumentenbond. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
11: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB.

0: 7 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Een grote cafébrand heeft in Thailand aan tientallen mensen het leven gekost. Het gaat om een populaire pub in de hoofdstad Bangkok. Op beelden is te zien hoe metershoge vlammen uit het gebouw slaan. Er zijn tot nu toe 27 doden geteld. De meeste slachtoffers vielen in de toiletten. Veel mensen waren daar in paniek naartoe gevlucht. Vlakbij Parijs woedt een grote bosbrand. Volgens de autoriteiten gaat het om een uitzonderlijk grote brand die al 800 hectare natuur heeft verwoest. Onder de brandweerlieden proberen het vuur te bestrijden met onder andere blusvliegtuigen. Ongeveer 15 woningen in de buurt van de brand zijn ontruimd. Slecht nieuws voor mensen die erg afhankelijk zijn van het openbaar vervoer. Volgens het AD moeten reizigers na de zomer rekening houden met nieuwe stakingen. Vakbonden en vervoersbedrijven onderhandelen al maanden over een nieuw cao, maar ze zijn in al die tijd nog weinig opgeschoten en het overleg lijkt te klappen. In een appartement in Woerden bij Utrecht is gisteravond een explosie geweest. De knal veroorzaakte brand en beschadigde de gevel van het gebouw. 24 woningen werden ontruimd en de bewoners werden opgevangen in een sporthal. Inmiddels zijn de meeste mensen weer thuis. De ochtend start op veel plekken bewolkt, maar daarna wordt het snel zonnig en weer warm. 23 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. En ook de komende dagen blijft het warm. En tot zover het ANP nieuws.
0: Radio Noordzee. Verkeer. ANWB.
2: Op de A2 Den Bosch richting Utrecht staat 13 kilometer file tussen Rosmalen-West en Waardenburg. De linkerrijstrook is door een ongeluk afgesloten. Er staat op de A15 Rotterdam richting Nijmegen tussen Knoopend Gorkum en Afrit Leerdam 4 kilometer file. Op A16 Breda-Rotterdam door de werkzaamheden op de A20 staat tussen Rotterdam-Feyenoord en Terbrechtseplein 7 kilometer file. A27 Breda-Gorkum door werkzaamheden 7 kilometer file tussen Hank en de brug bij Gorkum.
0: 100% puur Hollands. Oh yeah. Dit is Radio Noordzee met

0: Luxe probleem dit, hè? Toch? Eén nacht alleen. Doe maar, hoor je in Eén Nacht Alleen bij Radio Noordzee. En zandlopers Robert van Hemert daarvoor.
1: De Radio Noordzee ochtendshow.
2: Hallo.
1: Met Sylvain Stoets.
0: Ja, goedemorgen. Maandag de 13e. Oh nee, het is niet vrijdag, hè? Maandag 13 juli 2026. Goedemorgen, dag van de Franse frietjes. Of zeg je patat?

0: Noordzee. We gaan leuke dingen doen deze ochtend, dat weet je. Maar vandaag extra leuk, want wij hebben hoog bezoek in de studio. Ze komt over een uurtje ongeveer langs. Namelijk Emma Heesters komt hier in de studio. En we gaan over haar nieuwe single praten en over alles wat haar bezighoudt op dit moment. Dus kijk ik naar uit.
1: De wekker gaat, het is al laat. Je moet al uit je bed.
0: Ja, kom eruit.
1: Trek je aan, wat is de tijd, wat eet je?
0: Oh, het is al 7 uur geweest.
1: Sneller door.

Bank. Tessa June, daar is heel wat gebeurd op die achterbank, dat blijkt maar weer. Daarvoor Criscross Amsterdam, André Hazen, Tabitha, ze komt uit Amsterdam. Ja, deze ochtend dus Emma Heeses in de studio. Daar kijken we naar uit, over een uur ongeveer is hier te gast. En morgen trouwens, Yves Berendsen. Nou zeg, wat een grootheden komen de studiodeur door binnenkort. Hè, hier, en we toch wel heel erg

Zoe en Ronnie allemaal bij elkaar op één studiovloer. Alles op gevoel hoor je bij Noordzee. Zometeen heb ik ruimte voor jouw nederpoppepper. En dan mocht je al de eerste keer zijn dat je luistert, dat je denkt van, hè? Nederpoppepper, wat is dat? Nou, gewoon een plaat die jij te gek vindt. Liefst een beetje uit de jaren 80, 90. Een oppepper die je kunt gebruiken op deze toch wel vroege maandagochtend. Waarbij misschien het weekend nog een beetje in je oren zit. Hè? Wij gaan je een oppepper geven. En doen we sowieso met deze plaat hier bij Noordzee. Damian.

0: dank je.
1: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratiebijhouden. Handig van de Belastingdienst.
2: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Ariel Big One met 12 pots... bij besteding vanaf €35. En opschieten, want dat geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
2: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
4: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Adventure is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
5: Ben jij op zoek naar de liefde van je leven? Wij gaan je helpen. Kies zelf je match en ontdek in 1 week meer van elkaar dan na een jaar daten. Willen jullie daarna allebei trouwen? Dan krijgen jullie de bruiloft en de honeymoon cadeau. Meld je aan via net5.nl/weddinginaweek.
6: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen? Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar 3,99.

0: Korting geldt op de meest getoonde prijs.
1: En ook naar Aldi voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar 99 cent.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
4: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie.
5: ANWB en gaan.
3: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
6: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden ineens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
7: Social deal, beauty deals, take one en actie Bo.
8: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
7: Sorry Bo, het is beauty.
8: Oh ja. En waarom staat er dan Boti? Social deal. Deals die je niet mag missen.
9: Get ready for the OG.
10: All y'all bitches wanna look like me.
11: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
8: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
12: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
13: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam. Jouw Veneta.
14: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
15: Begon jouw dag met ruitschade?
16: Opgelost. Autotaalglas.
17: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
18: Radio Noordzee.

0: uit het nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Veel doden bij een cafébrand in de Thaise hoofdstad Bangkok. Bijna 30 mensen zijn om het leven gekomen. Op beelden is te zien dat een grote steekvlam uit het café komt. Waardoor de brand is ontstaan is niet duidelijk. Honderden brandweerlieden proberen een grote bosbrand bij Parijs te blussen. Er is al veel natuur verwoest en het vuur blijft zich verspreiden. Frankrijk gaat gebukt onder de derde hittegolf van dit jaar. En mensen die zich hebben aangemeld voor zwemles moeten geduld hebben. Vooral in de grote steden is er een tekort aan zwemleraren en zijn de wachtlijsten lang. Blijkt uit een rondgang van RTL. En dan nu het weer van Weer Online. Het is deze ochtend wat bewolkt, maar daarna wordt het snel weer zonnig. Met 23 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden.
0: Radio Noordzee, verkeer, ANWB.
2: Er staan vooral files door werkzaamheden en een ongeluk op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen knooppunt Hintham en Waardenburg. 11 kilometer file. De weg is wel weer vrij. Op de A16 Breda richting Rotterdam zorgen de werkzaamheden op de A20 bij Terbrechtseplein voor 7 kilometer file. Nou, bijna een half uur vertraging. Op de A27 Breda richting Gorkum is de weg dus dicht tussen knooppunt Gorkum en Everdingen door werkzaamheden. 7 kilometer file. Vanaf de brug bij Hank een half.

0: Dat was hem weer, de officiële kippenvelgarantieplaat. Bij Noordzee Numidia en ik bleef geloven.
1: De Radio Noordzee, Nederpop Pepper.
0: Hey Sylvan, een paar weken geleden was ik bij Concert at Sea. Aan de kust daar op de Brouwersdam. En het was geweldig. Eén woord geweldig. Ondanks dat er een beetje regen was. En er ook onweer was. Ja, dat was een beetje een rare dag, hè? Het terrein moest even leeggeruimd worden, geloof ik. Want er was zelfs een bliksem ingeslagen ergens. Nou goed. In ieder geval, zegt Danny, het was fantastisch met de hoofdletter F. Zou je graag als Nederpop-pepper een plaat van Bluff kunnen draaien? Dan liefst natuurlijk aan de kust. Want dat was wel een legendarisch moment. Met de zon, de wolken en de kust op de achtergrond. Nou, ik hoop dat je gewoon aan de kust stond. Hè? Danny, voor

0: Radio Noordzee. 200% puur Holland. Van Agda in de Munnik tot Frans Bauer.
1: Heb je even voor mij? Maak wat tijd voor me vrij.
0: Noordzee. En van John de Bever tot Hanna Mee. Dit is het nieuwe Radio Noordzee. 200% puur

Willy Dans hier bij Radio Noordzee. Mart Hoogkamer trouwens en niet Mart Dans. Dat zou een beetje raar zijn. Vandaag een bijzondere dag. Spannend voor heel veel restaurants met een terras. Vooral als je aan het water zit. Want vandaag wordt het leukste terras aan het water bekendgemaakt door Stichting Bureau Toerisme. Later deze ochtend wordt dat bekendgemaakt. Spannend, hè? Heel benieuwd of ook Loosdrecht ertussen staat. Want daar heb je ook een heel lekker terrasje zitten. Hoe heet dat ook weer?

0: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
2: Deze week in de bonus. Averse pasta's en pastasauzen, 1 plus 1 gratis. Aha zacht fruit, 140 tot 200 gram, 2 plus 2 gratis. En per snelfiltermaling, 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
4: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
5: hoi,
4: of binnenkort vertrekt,
6: adios.
4: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
5: Fijne vakantie.
7: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
8: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Mis het niet, alleen deze week 35% korting op Altrex telescopische ladders. Karwei, maak het mooier.
7: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
9: Vraag je, heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt: tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Hou jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
10: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen,
11: mama,
10: niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt: uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
9: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
12: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
13: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
14: Of deze, in een leuk plaatsje.
15: Met 20.

0: zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
2: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo of hbo diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
3: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
4: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Bonchalati-ijsjes. Al vanaf 2,39. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
5: Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
4: En deze week ook extra goedkoop. Campina Lang Lekker volle of halfvolle melk voor maar 85 cent. Lidl, je verdient het.
6: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
7: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
6: Dus waar moet je zijn voor de magic?
8: Jojo.
9: Overal in Nederland te ontvangen via DAB+ en radionoordzee.nl. Nieuws van 8 uur.
10: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Het is alle hens aan dek bij de waterschappen. Die maken zich volgens de Telegraaf veel zorgen over de hardnekkige droogte. Zo mogen boeren in steeds meer regio's geen water meer uit sloten pompen voor hun oogst. Intussen roepen de waterbedrijven op, ga niet te lang douchen. In Thailand, in de hoofdstad Bangkok, zijn zeker 27 mensen omgekomen bij een grote cafébrand. Ook zijn er tientallen gewonden. Toen het vuur ontstond waren er honderden bezoekers. De brand werd snel groter en het lukte veel mensen niet om naar buiten te vluchten. Op beelden is te zien hoe het vuur uit de voordeur slaat. De extreme hitte in Frankrijk zorgt opnieuw voor grote problemen. Vlakbij Parijs woedt een bosbrand die steeds groter wordt. Honderden brandweerlieden proberen te voorkomen dat het vuur verder overslaat naar dorpen. Zo'n 15 huizen moesten al worden ontruimd. En wie zich heeft aangemeld voor zwemles moet even geduld hebben. Vooral in de grote steden zijn de wachtlijsten lang. In Rotterdam bijvoorbeeld een half jaar, blijkt uit een rondgang van RTL. Op de wachtlijsten staan vooral mensen die uit landen komen waar zwemlessen niet standaard worden gegeven. De ochtend start op veel plekken bewolkt, maar daarna wordt het snel zonnig en weer warm. 23 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. En ook komende dagen blijft dat zo. En tot zover het ANP-nieuws.
9: Radio Noordzee. Verkeer. ANWB.
11: Nou, vooral files door werkzaamheden op dit moment. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht door werkzaamheden op de A27. Tussen afrit Veghel en Waardenburg 15 kilometer file. En een half uur extra reistijd op de A16 Breda richting Rotterdam. Door werkzaamheden op de A20 bij knooppunt Terbrechtseplein. 3 kwartier vertraging tussen knooppunt Ridderkerk en Terbrechtseplein in 8 kilometer file. Op de A27 Breda richting Gorkum tussen Hank en knooppunt Gorkum 7 kilometer file door de werkzaamheden daar. A73 Maasbracht-Nijmegen door werkzaamheden 9 kilometer file tussen knooppunt Bezel. Tussen Bezel en knooppunt Tichelia een kwartier vertraging.
9: 200% puur Hollands. Oh yeah. Dit is Radio Noordzee. Met nu

0: Sanne Hans. Schuilen hoor je bij Noordzee.
1: De Radio Noordzee ochtendshow met Sylvain Stoet.
0: Ja, goedemorgen. Maandagochtend 13 juli 2026. Ik zei het al eerder, het is de dag van de Franse frietjes vandaag. Oh, lekker. Ja, ik vind die van die gele M vind ik zo lekker. Oh, met die speciale mayonaise erbij, die frietsaus. Oh. Ja, ook al is het net 8 uur geweest, ik heb er nu al zin in. Gek is dat, hè? Vandaag een spannende dag in Spanje. De voorbereidingen van Real Madrid gaan plaatsvinden.

je wat nou zo leuk is van Noordzee? Dat je de knallers hoort van nu. Hè? Dus deze plaat bijvoorbeeld Ferry de Lits en Shekel en Baco in Monaco. Maar ook van die klassiekers die je misschien een beetje vergeten bent. Van die klassiekers die je in één keer weer terug schoppen naar je jeugd. En dat gebeurt bij mij bij deze plaat altijd. Cadans,

over Gerard Joling. En dat appartement staat nu te huur. Hangt wel een prijskaartje aan. Per maand betaal je €6500. Maar, moet ik wel eerlijk zeggen, dat is inclusief servicekosten. Dat is inclusief. Maar ex water en gas en elektriciteit, dus dan weet je dat. En een waarborg stond het ook gevraagd van 13.000 euro. Ja, dus mocht je nog wat hebben in oude sok, dan is dit jouw kans om in de woning te wonen van deze zanger.

0: Niet voor één keer zometeen in de studio van Noordzee. Emma Heesters heeft een nieuwe single Hart te breken. En daar gaan we haar zometeen alles over vragen.
1: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
2: Oh, weer een muis.
1: En samen spelen.
3: Kom maar. Ja.
1: Au. En verzekerd zijn.
3: Oh ja, verzekering.
1: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
4: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
5: Meer van minder. Simpel.
1: De Ora huisdierenverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
6: Switch nu naar Ziggo en scoor een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen deze week Mico en Mush draadloze tafellampjes in heel veel kleuren. 1+1 gratis. Karwei, maak het mooier.
6: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
8: 18+ speelbewust.
9: Ja.
10: Echt serieus?
9: Oh,
10: wat een geld.
9: 18.000. Godverdikke me.
11: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
12: Tijd voor een hogere rente. Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je

0: Gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
1: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
2: 18 plus speelbewust.
3: Daar staat Bart te laden. Hij is ZZP'er en heeft het goed voor elkaar. Want met de MKB brandstofpas laat hij in Nederland voor een vast tarief. En in het buitenland laat hij bij meer dan 500.000 locaties. MKB brandstof. Dat is pas handig.
4: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
3: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Je kunt wassen, parkeren en overal in Nederland tanken en laden. MKB brandstof, dat is pas handig.
5: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag, ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent... en AH Stokbrood Kruidenboter, 2 stuks, voor maar 1,90 €. Prijsfavorieten, altijd laag.
6: Je kocht de hele winter- en zomercollectie. Cute. Maar financieel ben je uitgekleed?

0: Serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
1: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
2: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
3: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor 9,95 op vitepro.nl.
4: Stel je voor, jij zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met 3000 euro inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
5: Kia. Movement that inspires.

0: korting geldt op de meest getoonde prijs.
1: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
2: Radio Noordzee. Hoofdpunten uit het nieuws.
3: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Er is een massaclaim gestart tegen de koop nu betaal later dienst Klarna. Volgens een consumentenclub gaat het om leningen en moet er dus gecheckt worden of iemand die wel kan terugbetalen. Maar dat doet Klarna niet. Er zijn steeds meer zorgen over de aanhoudende droogte. Door de lage waterstanden mogen schepen minder lading meenemen. En op steeds meer plekken mogen boeren geen water meer gebruiken uit sloten en beken. De bewoners van een dorp bij Parijs zijn hun huizen uitgehaald vanwege een grote bosbrand. Het vuur heeft al veel natuur in as gelegd en is nog altijd niet onder controle. Er zijn meerdere blusvliegtuigen ingezet. En dan nu het weer van Weer Online. In de loop van de ochtend lost de bewolking op en volgt er een zonnige middag met 25 graden in het noorden en 31 graden in het midden en zuiden.
2: Radio Noordzee, verkeer, ANWB.
4: Door werkzaamheden heb je veel vertraging vanochtend op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Knoopend Hintham en Waardenburg. 13 kilometer, betekent een half uur vertraging. Door de werkzaamheden op de A27 Breda richting Gorkum. Die weg is dicht bij Knoopend Gorkum, er staat 6 kilometer file. En op de A16 Breda richting Rotterdam, door de werkzaamheden op de A20 bij Knoopend Terbrechtseplein, 8 kilometer file en een half uur vertraging. A28 Amersfoort richting Zwolle, 5 minuten extra bij Zwolle-Zuid. Op de A73 Maasbracht richting Nijmegen wordt gewerkt. Bij het knooppunt Tichelia 8 kilometer file, 25 minuten vertraging.
2: 200% puur Hollands.
5: Radio Noordzee.
6: Hey, stoetje.

0: Ron Blommert hoorde in de Zoe Levi, Tranen van Goud.
1: De Radio Noordzee Ochtendshow. De ochtendkoffie met...
0: Ja, met een hele bijzondere vrouw. Ze is leuk, ze is grappig, ze kan waanzinnig zingen, ze kan waanzinnig dansen. En ze is hier vandaag bij Noordzee. Dames en heren, Emma Eesters! Emma, goedemorgen! Wat fijn dat je er bent op deze vroege maandagochtend.
2: Oh, ja.
0: Afgelopen week kwam die, hij is gelanceerd, je nieuwe single, Hart te breken. Ja. Hoe is het nu? Want daar een paar dagen release is dan even een beetje bijkomen, hè?
2: Ja, het is altijd even bijkomen, maar er valt altijd een soort van last van je schouders. Want dan eindelijk is hij uit, kan iedereen hem horen, kan je eindelijk horen wat mensen ervan vinden. En ik heb heel veel leuke reacties ontvangen, dus ja, ik ben super blij.
0: Nou, fantastisch. Ja. Nou, het is een hele leuke plaat. We gaan er zo even over kletsen. Maar eerst, omdat we jou altijd natuurlijk beter willen leren kennen en we weten al heel veel van je. Maar gewoon even een korte psychologische test. Zullen we dat even doen?
2: Ja? Psychologische test.
0: Het gaat heel diep. Je moet even een keuze maken, hè. Bruine of gele M&M's?
2: Bruine.
0: Ja, toch?
2: Ja.
0: Niet de nootjes?
2: Nee.
0: Nee, heel goed.
2: Nee, bruin.
0: Ja,
2: ik blijf bij mijn keuze.
0: Met de hand?
2: Mm-hmm.
0: Of toch een vaatwasser?
2: Vaatwasser.
0: Echt waar? Ja. Oh, toch? Ja, dat is dan. Ja. Ja,
2: ik vind het wel vaak mooier met de hand afgewassen.
0: Ja.
2: Maar een vaatwasser is zoveel makkelijker.
0: Ja, gaat wel een beetje stinken soms, hè? Moet je goed schoonhouden.
2: Ja,
0: hè?
2: Je moet veel van die parfumdingetjes erin doen.
0: Oh, is dat de truc?
2: Nou ja, dat doe ik dan maar. Ja.
0: Ik moet het een keer gaan proberen. En de laatste, douchen of gewoon heel veel deo?
2: Douchen.
0: Ja,
2: douchen, ja. Dan zou ik echt 6 keer per dag douchen, denk ik.
0: Ja, dat denk ik ook. Hey, nogmaals, leuk dat je er bent. Hart te breken, ja, een beetje top zomerplaat, hè?
2: Ja, nou ja, als je die titel hoort, dan zou je denken, oh, het is echt een heartbreak song.
0: Ja.
2: Maar dat is het echt helemaal niet. Het is juist echt lekker zomers, lekker dansbaar.
0: Ja. Dus een beetje Ricky Martin-achtige vibes, mag ik dan zeggen?
2: Ja, snap ik wel. Ja, het is een beetje Latin.
0: Ja.
2: En ik hou zelf heel erg van Latin. Dus, en een fun fact trouwens is dat de danser die in alle video's danst bij Hartebreker, die danst dus ook voor Ricky Martin.
0: Nee.
2: Ja, nou, die is nu op tour met hem.
0: Ongelooflijk.
2: Ja, Niels van den Heuvel.
0: Ik vind sowieso, jij bent een internationale ster. Laat eerlijk wezen. En ik zag jou ook weer, was nou bij de toppers volgens mij.
2: Ja.
0: Met de pasjes en dansen. Nou, ik denk dat Mariah Carey zit te kijken. Denk ze van, jeetje, ik word aan alle kanten ingehaald.
2: Ik denk dat je Mariah Carey echt nooit kan inhalen. Maar nee, het ging wel echt heel goed. En het is zo genieten daar op het podium, in die arena. Ja, er is denk ik niks fijners en koelers voor een artiest dan in zo'n grote arena staan. En dan kan ik ook nog alles doen wat ik wil. Zingen, dansen, lekker glitter outfits aan.
0: Ja.
2: Dus dat was echt genieten. Ik zat helemaal in de euforie dat weekend.
0: Maar mensen staan niet bij stil, want het gaat allemaal zo strak in die dansjes en je zingt erbij.
2: Ja.
0: Hoeveel werk zit daar voor zo'n optreden van de toppers bijvoorbeeld? Hoe lang ben je daarmee bezig?
2: Nou, echt wel. Nou, lang misschien niet. Kijk, we gaan in februari dan al wel nadenken over de nummers. Ja. Dus dan ben je er al wel mee bezig. En ik vind het een heel leuk optreden. Dus ik denk er ook graag dan al over na van oké, wat wordt de act? Maar met de dans beginnen we dan 2 weken van tevoren.
0: Ja.
2: Dat is wel krap hoor, moet ik zeggen.
0: Zo.
2: Ja, want we oefenen dan wel elke dag. En we hadden natuurlijk heel veel lifts. Dus dat moest ook echt wel geoefend worden.
0: Ja,
2: want straks lig ik op dat podium. Ja, ik weet ook niet. Ik wil wel dat het goed gaat.
0: Zo daar zwaar ben je ook niet, hè, toch? Ik bedoel, laten we hier
2: nee, ja, dus, oké. Okay, maar ja, you never know.
0: Ja, dat is waar.
2: Nee, maar ik daar zit heel veel tijd in.
0: Ja,
2: ik denk dat ik voor dat optreden wel het meeste voorbereid in het jaar.
0: Ja.
2: Maar ja, voor de rest, weet je, soms zijn er ook optredens tussen dat je een dag van tevoren heel even kijkt van, oh ja, wat moet ik ook alweer zingen?
0: Ja, nou fantastisch. Nou ja, het is echt nogmaals hoog niveau eigenlijk. Ik denk stiekem dat jij wel het hoogste niveau haalt hier in Nederland qua optreden. Dus complimenten.
2: Dank je, dat is echt heel lief.
0: 3 kernwoorden die bij jouw leven passen. Gelijk even, nee. 3 kernwoorden.
2: Genieten.
0: Ja.
2: Ik moet even oppassen wat ik zeg, denk ik, want ik ben wel net single.
0: Oh, nou ja, single. Nou, op dit moment single dan. Oké, okay, single, ja. Okay.
2: Single en zomer.
0: En zonnestraal. Nou ja, het past bij de plaat, we gaan hem zo draaien. Een laatste vraag, want je hebt al zoveel dingen gedaan. Welk advies zou je willen geven aan beginnende zangeressen of zangers?
2: Altijd op je kracht vertrouwen.
0: Ja?
2: Ja, laat je niet gek maken. Gewoon lekker je eigen koers varen. Ja.
0: Dat is een mooie hint. Ja, gaan we meepakken. Emma, ik wens je heel veel succes. Je gaat heel veel optreden deze zomer. Hè?
2: Ja.
0: Waar ben je niet te zien eigenlijk?
2: Ja, echt elk weekend sta ik ergens.
0: Ja. Dus hou jezelf in de gaten erin. Hè?
2: Ja, ik ga ook nog op vakantie.
0: Pak je rust, dat vinden we belangrijk.
2: Ja.
0: En we gaan hard te breken, zie ik eruit. Dankjewel, Lauze. Emma Heesters!
2: Dankjewel! Ja!

tijd had ik de single versie van deze plaat, Liefde in de Nacht. En de tweede track die erop stond, dat was een vriend van André Hazes. Maar dan de ongecensureerde versie, zeg maar. Waarbij het publiek dingen riep die niet op de radio gezegd kunnen worden. Laat ik het zo zeggen. Liefde in de Nacht hoor je Nico Landers voor de nieuwe single. En ook gelijk de hitfris van deze week. Emma Heesters, aardige vrouw hoor. En nu Vroger en Waylon, Benoordzee.

0: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Ariel Big One met 12 pots bij besteding vanaf 35 euro. En opschieten, want dat geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
1: Hier is Guusje. Tijdens ons superzomerfestival zoef je van de glijbaan en knuffel je met de dieren. Kom naar de Vlierenfluiter, het leukste speelpark van het oosten.
2: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals hak groenteconserven, 1 plus 1 gratis. En alle Almhof kwark, hoekje en choco met slagroom, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
1: Bestel nu voordelig je tickets via vlierenfluiterraalte.nl.
3: Hey, jij daar.
4: Heb je ook zo zin in vakantie?
3: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel 600 euro korting.
4: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
3: Prijsvrij vakanties.
5: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag. Ook in de zomer. Zoals AHA Dry Roasted Pinda's voor 89 cent. En AHA Stokbrood Kruidenboter 2 stuks voor maar 1,90 euro. Prijsfavorieten. Altijd laag.
3: Prijsvrij vakanties. Nu tot wel 600 euro korting tijdens de Last Minute Super Sale.
6: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
7: Als je Vodafone Mobiel
8: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
7: krijg je tot wel 20 euro korting.
8: Elke maand weer.
7: En hoe meer data en snelheid,
8: hoe groter die korting.
7: Dat is One van Vodafone
8: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
6: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
9: Ben jij op zoek naar de liefde van je leven? Wij gaan je helpen. Kies zelf je match en ontdek in één week meer van elkaar.

0: gewoon de hit van de Vierdaagse dit jaar. Dat kan niet anders. En ik zie ze ook van links naar rechts gaan tegelijkertijd. Betty Solo, zanger Alex, bedankt aan René Verkerk.
1: De Radio Noordzee, Hollandse Meestergalerij.
0: En dan nu tijd voor de Hollandse Meestergalerij. We zijn in het hitdossier bezig met de titels. En dan zijn we beland bij de letter D van Dirk. En daar vind je plaat die, ja, misschien kan die nog wel of kan die nog niet in deze tijd. De plaat heet Dames, laat die rokjes nou maar waaien. Ik vind dat die kan. Het is ook zomer toch, laat eerlijk wezen. Maar mocht je man zijn en graag rokjes dragen, is dat ook oké.
1: De Radio Noordzee, Hollandse Meestergalerij.
0: De band Normaal trapt af met deze plaat.

ik drink rosé. Oh, lekker hoor. Een klapstoeltje voor de deur gewoon, hè, in je tuintje zitten. En lekker roséfles opentrekken. Past helemaal bij deze tijd van het jaar, toch? Laat wil ik wezen. Zometeen gaan we op zoek naar de mooiste plekjes langs de kust, dus langs de Noordzee. Laat het even weten via radionoordzee.nl wat nou jouw favoriete spot is waar je graag vertoeft. Waar je graag lekker een beetje uitwaart en zo. Zometeen een round-up van de leukste plekjes is hier binnengekomen. En jouw plekje is meer dan welkom. Hè? Dus eventjes via radionoordzee.nl. Bente Bluff krijg je nu. Hoe hou ik dit vast bij Noordzee? Heet nog goed.

0: band.
1: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
2: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
3: geeft ruimte.
4: Papa, wist je dat een platvis niet plat wordt geboren? En dat een octopus 3 harten heeft?
3: Hoe weet jij dat?
5: Ontdek nog veel meer verrassingen in het volledig vernieuwde Sea Life Scheveningen. Boek je tickets op sealife.nl.
2: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
6: Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
7: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted, woehoe, naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
8: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
9: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
8: De marketing manager. Ja, ben ik ook.
9: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
7: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultramatras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
10: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen? Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar 3,99.
11: Fans van voordeel.
10: Aldi.

0: En natuurlijk die knakworstjes. En noedels. En soep.
1: En ook naar Aldi voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar 99 cent.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
4: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
5: Of deze, in een leuk plaatsje.
6: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
7: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
8: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Avenger is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand. Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers. Geen verbinding. Zonder logistiek. Geen munitie. En zonder technici. Geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
9: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
10: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
11: Drie sterrenslot.
10: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
12: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
13: Praxis.
14: Radio Noordzee. Hoofdpunten uit het nieuws.
15: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Artsen zien steeds meer jongeren met gezondheidsklachten door vapen. Dit jaar zijn al net zoveel ernstige gevallen gemeld als in heel 2024 en 2025, meldt RTL. 1 op de 5 houdt blijvende klachten over aan vapen. De populaire koop nu betaal laterdienst Klarna heeft een massaclaim aan de broek. Een consumentenclub eist €500 miljoen. Ze zeggen dat Klarna leningen aanbiedt en zich daarbij niet aan de regels houdt. En een ravage bij een pompstation langs de A50 bij het Gelderse Heteren. Daar is vannacht een auto de tankshop binnengereden. Er is veel schade, maar niemand raakte gewond. En dan nu het weer van Weer Online. In de loop van de ochtend lost de bewolking op en volgt er een zonnige middag met 25 graden in het noorden en 31 graden in het midden en zuiden.
14: Radio Noordzee, verkeer, ANWB.
16: Files lossen geleidelijk op. Opvallend is nu de file op de A16 nog, Breda richting Rotterdam, door de werkzaamheden bij Knopen te Brechtseplein 6 kilometer file vanaf Rotterdam Feyenoord, 20 minuten vertraging. Op de A27 Breda richting Gorkum, door werkzaamheden bij Knopen te Gorkum 5 kilometer file.

0: Graaf voor je.
1: Klinkt als de zee, voelt als de zon. Geniet van de zomer met Radio Noordzee.
0: Dankjewel voor alle leuke tips die zijn binnengekomen. Ik vroeg aan je, wat zijn nou mooie plekjes langs de Noordzee, langs de kust, waar we echt een keer heen...

had ook live gehoord. Samen Welter, Amsterdamse Zomer, Lil Kleine en Maak Me Nou Niet Gek. Zometeen Marleen Sauerpala, ja. En de man die nu gaat zingen hoor je tussen 12 en 1 in de lunch. Joris Rasenberg van

0: thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Bonchalati-ijsjes. Al vanaf 2,39. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
1: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
0: En deze week ook extra goedkoop. Campina Lang Lekker volle of halfvolle melk voor maar 85 cent. Lidl, je verdient het.
2: Kies voor Graan met je FBTO reisverzekering. Hogerop Graan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
3: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
4: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week alle stukken Wapenaar 48 plus kaas 50% korting. En alle liter pakken Campina Lang Lekker 2 plus 3 gratis. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.
3: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
5: Switch nu naar Ziggo en scoor een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
5: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
6: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI.

0: bonus. Deze week in de bonus. Averse pasta's en pastasausen, 1 plus 1 gratis. Aha zacht fruit, 140 tot 200 gram, 2 plus 2 gratis. En Perla snelfiltermaling, 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor 30 euro per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
0: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
2: hoi,
0: of binnenkort vertrekt,
3: adios.
0: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
2: Fijne vakantie!
4: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je én gezellig op puppytraining
5: en zit!
4: En even hallo zeggen tegen de pakketbezorger.
5: Ja, nee, ben alweer!
4: En verzekerd zijn.
6: Oh ja, verzekering.
4: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
7: Nu met Club Karwei wel 50% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
4: De Ora huisdierenverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
8: Ben jij op zoek naar de liefde van je leven? Wij gaan je helpen. Kies zelf je match. En ontdek in 1 week meer van elkaar dan na een jaar daten. Willen jullie daarna allebei trouwen? Dan krijgen jullie de bruiloft en de honeymoon cadeau. Meld je aan via net5.nl/weddinginaweek.
9: Vooral in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 10 uur.
10: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Steeds meer jongeren krijgen gezondheidsklachten door vapen. Dit jaar zijn al bijna net zoveel ernstige gevallen gemeld als in 2024 en 2025 samen, meldt RTL Nieuws. Artsen zien onder meer buikpijn, misselijkheid en hartkloppingen. Ook worden mentale problemen in verband gebracht met vapen. We zijn nog te weinig voorbereid op extreme regenbuien. Dat zeggen de verzekeraars 5 jaar na de waternoodsramp in Limburg. Sindsdien wordt schade door overstromingen vaker vergoed, maar verzekeren alleen is niet genoeg. Volgens de verzekeraars moeten we in ons land ook maatregelen nemen om schade te voorkomen. Een consumentenclub wil koop nu betaal later dienst Klarna aanpakken. Ze zijn een massaclaim begonnen en eisen €500 miljoen. Klarna biedt volgens de club leningen aan en zou zich daarbij niet aan de wet houden. Het bedrijf checkt bijvoorbeeld niet of iemand zo'n lening wel kan terugbetalen. En het WK zit erop voor scheidsrechter Danny Makkely. Die heeft van voetbalbond FIFA te horen gekregen dat hij niet meer in actie hoeft te komen. Na de vroege uitschakeling van Oranje leek de kans groter dat Makkely bijvoorbeeld een halve finale zou mogen fluiten. Maar andere scheidsrechters krijgen de voorkeur. Vanmiddag wordt het met veel zon 22 tot 25 graden in het noorden en 28 tot 32 graden in het binnenland. Vanavond is het nog een tijd zonnig met vooral in het zuiden wat bewolking. En tot zover het ANP-nieuws.
9: 100% puur Hollands. Oh yeah. Dit is Radio Noordzee met nu.

duidelijke taal. Een hele goede morgen. Even over 10, maandag 13 juli. Leuk dat je weer luistert naar Marleen op Radio Noordzee. Want alles is hier natuurlijk 200% puur Hollands. Het goede doel hoorde je dus rechtstreeks uit de jaren 80. Ik dans, dus ik besta. En we begonnen het uur met Suzanne en Freek halverwege. En dat is natuurlijk slechts een voorproefje. Je krijgt Gordon en Replay nog. Frans Bauer komt eraan, Just in de Wild. Peter Koelewijn, we gaan dus ook inderdaad echt van de ene eeuw naar de andere eeuw. En dat heb je hier al in de gaten bij Radio Noordzee. Kan dat gewoon? Ja. Maandag 13 juli, dat is ook de verjaardag van Eva Jinek. Die kunnen we feliciteren. En als ik een beetje goed kan hoofdrekenen, is zij vandaag 48 geworden. Van harte, Eva. Zometeen krijg jij een shownieuws-update. Een nieuwe Radio Noordzee-ster. Deze hele week krijg je meer te horen over deze Nederlandstalige artiest. Je komt meer over deze artiest te weten. En we draaien natuurlijk zijn of haar muziek. Ik hou nog even in het midden om wie het natuurlijk gaat. Maar eerst deze van Donnie en Senna. Hey,

0: Radio Noordzee. Shownieuws.
1: Goeiedag, ik ben Nico Bark met de Shownieuws Update op Radio Noordzee. Het gaat gelukkig weer wat beter met de vriendin van Mick Harre. Ze belandde afgelopen weekend op de intensive care nadat ze was bevallen van een dochter. Inmiddels kan ze weer zelfstandig ademen, ze laat Mick in een update weten. Je wilt als je kind geboren wordt er wel uitschreeuwen van geluk, maar daar heb ik nu maar even mee gewacht tot Kim weer zelfstandig kon ademen. En ik heb haar zojuist gesproken en gezien, al dus de zanger op Instagram. Volgens de zanger moet zijn partner nog wel even op de intensive care blijven. En Renze Klamer die kijkt heel erg uit naar het begin van zijn nieuwe talkshow bij RTL. Dat zei hij afgelopen weekend voor de camera van Shownieuws. Nu kan ik gewoon weer lekker een programma maken, dus ik kan niet wachten om te beginnen, zo zei Renze. Ja, volgens de presentator is een deel van de redactie al begonnen. En er moet nog een heel decor in elkaar worden geflanst, dus we zijn vol enthousiasme aan het bouwen achter de schermen, zo zegt hij. En vanaf 31 augustus gaan we los. Jolante Cabau die noemt haar hoofdrol in de nieuwe film The Lady in the Blue Dress diep persoonlijk. De actrice laat op Instagram weten dat ze momenteel opname maakt voor de film over mensenhandel. En dat ze zich meer dan vereerd voelt om de hoofdrol te spelen in een verhaal dat volgens haar zoveel betekenis heeft. Dit is voor mij niet zomaar een rol, zo schrijft ze. De actrice verwijst daarbij naar haar jarenlange inzet tegen kinderhandel. Want Jolante heeft onder meer de stichting Free Your Girl opgericht, die zich inzet voor het bevrijden van kinderen en jonge meisjes uit uitbuiting.

0: betreft wel een ons geluk van Frans Bauer. En dat zal misschien wel gaan over zijn kleinzoon Jantje. Ik zag zo'n super schattige foto van Frans met zijn kleinzoon, waar hij zo ontzettend gek op is. Wat een rijkdom, schrijft hij bij die post. En daar heeft hij natuurlijk helemaal gelijk in. Zometeen een nieuwe Radio Noordzeester. Wie het is, over wie gaan we iets meer te weten komen, dat hoor je zometeen eerst Jeroen van den Boom.
1: Radio Noordzee. Af en toe slaap je hier.

0: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
1: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
0: Nog niet helemaal dus.
1: Tja, die administratie. Toevallig tips?
0: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo gedaan?
1: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
0: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
2: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
3: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Woehoe! Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl.
4: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
5: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
6: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Bonchelati-ijsjes. Al vanaf €2,39. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar €1,39. Lidl, je verdient het.
7: Muggensteek of insectenbeet? Gelukkig is er Afterbite, de handige pen die je snel helpt na de steek. Afterbite, verkrijgbaar bij Ethos en Kruidvat.
6: En deze week ook extra goedkoop. Campina lang lekker volle of halfvolle melk voor maar 85 cent. Lidl, je verdient het.
8: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2200 voor een darmoperatie. Eens luisteren wat je puppy daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks en jou als baasje ook niet. Want jij hebt je puppy verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
9: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Ariel Big One met 12 pots bij besteding vanaf €35. En opschieten, want dat geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
8: Figo, de zorgverzekering voor je huisdier. Ga naar figopet.nl.
10: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
11: Praxis.
12: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon-parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland. Voor een hoedvol avontuur.
13: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Segafredo koffiebonen. 1 plus 1 gratis. En Slimpy siroop ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
12: Vier de zomer in Bobbejaanland, vlak over de Belgische grens. Scoor je tickets op bobbejaanland.be.
14: Zomerdeals bij Ethos. Zoals alle Biodermal, 1 plus 1 gratis. Is jouw huid al helemaal klaar voor de zon? Kom voor deze en nog veel meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
15: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
16: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
17: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
18: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
19: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen? Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar €3,99.
20: Fans van voordeel.
19: Aldi.
21: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekkertrappen. Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
22: Dat zeg ik.
19: En ook naar Aldi voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar €0,99.
20: Fans van voordeel.
19: Aldi.
21: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
19: Kom maar verder.
2: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Pirelli-banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
11: Hij is weer klaar.
2: Quickfit en weer verder.
22: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 9 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
23: Simyo.

0: Noord Zeester van de week.
1: Ja, want daar is het tijd voor. Een nieuwe week en dus ook een nieuwe Radio Noord Zeester. Dat is met recht een zanger deze week die zijn sporen ruimschoots verdiend heeft in de Nederlandstalige popmuziek. Ik zou zelfs durven zeggen, ja, dat hij deze muziek ook een beetje op de kaart heeft gezet. In ieder geval in zijn provincie. En dan heb ik het over Guus Meeuwis. Even een paar feitjes over deze succesvolle Nederlandse zanger. Hij werd geboren in het plaatselijke klooster van Mariahout. Dat is een klein dorpje in de gemeente Laarbeek. Zijn ouders die woonden daar tijdelijk. Hij ging naar de middelbare school in Eindhoven. Studeerde vervolgens rechten aan de Universiteit van Tilburg. Maar op de middelbare school, daar werd eigenlijk al snel duidelijk dat hij heel muzikaal was. Na een romantisch weekendje in Brugge met zijn vriendin Valérie schreef hij dat nummer Het is een nacht. Ja, dat is op zich wel een bekend verhaal, denk ik. Destijds zat hij bij het Tilburg Studentenkoor Sint Olaf en won hij in 1994 met dit nummer het eerste Studenten Songfestival. Meteen kregen ze een platencontract aangeboden. Zo ging dat toen nog in die tijd. En zo begon het allemaal voor Guus Meeuwis en Vagant. Vagant natuurlijk, zo noemde hij zijn band, zijn begeleidingsband. En Vagant is overigens vernoemd naar het stamcafé van Guus Meeuwis en zijn studentenvrienden. En omdat het een goed begin was voor Guus Meeuwis en de rest van wat, ja, nu blijkt natuurlijk zijn jarenlange carrière, is het heel logisch om deze vandaag te gaan draaien. Guus Meeuwis dus met Het is een nacht.
0: De Radio Noordzeester van de Week.

Thomas Berger, als je de keuze had. Ik zat laatst een post te lezen van hem, waarin hij vertelde over die hele weg naar dat supergespierde lichaam. Als je het nog niet gezien hebt, ga even naar zijn Instagram-account. Hij heeft het daarover gezond eten. En ja, ik moet zeggen, hij zei daar iets, dat vond ik wel een mooie. Daar werd ik wel een beetje door geïnspireerd. Geen excuses, geen uitstel meer. Gewoon discipline. Elke training, elke maaltijd, elke keuze. Dag in, dag uit. Je hebt altijd een keuze om het anders aan te pakken natuurlijk. Mooi. Zometeen in het volgende uur, want het is al bijna 11 uur, een nieuwe link voor Marleen. Wat hebben die platen allemaal met elkaar te maken deze week? Marco Borsato ga je ook horen en natuurlijk nog heel veel meer. Maar eerst...

0: deze week in de bonus. Averse pasta's en pastasausen, 1 plus 1 gratis. Alle Vivera, ook 1 plus 1 gratis. En John West, Princess, Riomare en Fishtail Single Packs, 2 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
0: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
2: hoi,
0: of binnenkort vertrekt,
3: adios.
0: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
2: Fijne vakantie!
4: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
5: Welkom bij de verfzaak.
4: Kies buitenverf van Sikkens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
6: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
7: Iedereen begrijpt elkaar.
8: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
9: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
5: Welkom bij de verfzaak.
4: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
10: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
11: Kies voor Gaan met je FBTO-reisverzekering. Hogerop, Gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO-reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
10: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.

0: Spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+. Get ready for the OG. All y'all
1: bitches wanna look like me. Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
2: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar 3,99.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
6: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
4: En ook naar Aldi voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar 99 cent.

0: 12 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Het kan volgens de Franse brandweer nog dagen of misschien zelfs weken duren voordat de grote natuurbrand bij Parijs helemaal uit is. Sinds gistermiddag grijpt het vuur snel om zich heen. Honderden bewoners van een Frans dorp aan de rand van het bos zijn uit hun huizen gehaald. In de binnenstad van Meppel in Drenthe is een grote brand uitgebroken bij een slagerij. Volgens de regionale omroep is het vuur overgeslagen naar huizen ernaast. Voor zover we weten is er niemand gewond. Mensen in de buurt hebben een NL-alert gekregen met het advies om ramen en deuren te sluiten. Vapen zorgt bij steeds meer jongeren voor gezondheidsklachten aan hun longen en hart. Artsen die dat bijhouden hebben dit jaar al bijna net zoveel meldingen gedaan als in de afgelopen 2 jaar samen. De klachten worden ook steeds ernstiger. In 5 gevallen kwamen patiënten zelfs op de IC terecht. En ga je deze zomer binnen Europa met de auto op vakantie, dan tank je het voordeligst in Spanje. De Spanjaarden hebben Luxemburg ingehaald als goedkoopste tankland, zegt de ANWB. Een liter benzine kost je langs de snelweg in Spanje €1,65. Tank je verderop in een Spaans dorpje, ben je nog goedkoper uit. Het wordt vanmiddag met veel zon 22 tot 25 graden in het noorden en 28 tot 32 graden in het binnenland. Vanavond is het nog een tijd zonnig, met vooral in het zuiden wat bewolking. En tot zover het ANP-nieuws.
0: 200% puur Hollands. Oh yeah. Dit is Radio Noordzee. Met nu.

zwoele zomernachten van Rutger van Barneveld. Nog zo'n knoepert van een hit. Leuk dat je luistert naar Marleen op Radio Noordzee. Het is even over 11 en we zijn dus beland in het tweede uur. Met vandaag op de gastenlijst sowieso Marco Borsato, Hanna May en Bluff. Samen Tino Martin, die ga je ook horen. Ook krijg je weer een uitgebreide shownieuws-update in dit uur. Het is maandag, het is een nieuwe week. Dus ook weer een nieuwe link van Marleen. Allemaal platen die iets met elkaar gemeen hebben. Het is in ieder geval heel toepasselijk voor deze tijd van het jaar. Ook kun je alvast nadenken over misschien waar je zin in hebt om lekker mee te zingen of op mee te dansen. Of misschien wil je voor iemand anders een plaatje aanvragen. Gewoon om iemand even in het zonnetje te zetten. Dat mag allemaal. Laat het me weten via radionoordzee.nl, want daar kun je je verzoekje kwijt. Maar we gaan eerst eens eventjes terug naar die fantastische band De Dijk. Als het golft, dan weet je het wel, dan golft het goed.

0: Radio Noordzee. Shownieuws.
1: Goeiedag, ik ben Nico Bark met de Shownieuws-update op Radio Noordzee. Walter Kroes had nooit gedacht dat zijn leven nog eens het onderwerp van een real-life soap zou worden. Ik was zelf ook heel erg verbaasd, reageerde de volkszanger vanochtend in de 538-ochtendshow. Ik vind mezelf helemaal niet interessant. Nou, vrijdag werd bekend dat de zanger in gesprek is over de komst van een eigen soap. Volgens de zanger hadden 5 productiemaatschappijen interesse en zijn gisteren de eerste opnames geweest. Op welke zender de soap uit gaat worden, dat wilde hij nog niet zeggen. En het gaat gelukkig weer wat beter met de vriendin van Mick Harre. Die belandde afgelopen weekend op de intensive care nadat ze was bevallen van een dochter. Inmiddels kan ze weer zelfstandig ademen, zo laat de volkszanger in een update weten. Je wilt als je kind geboren wordt het wel uitschreeuwen van geluk.

0: Ja, volgens mij is dit een van mijn favoriete nummers van Marco Borsato. Wat jij?
1: De link van Marleen.
0: Weer een nieuwe link van Marleen, omdat het maandag is. En deze week is de link van alle platen die we hier op deze plek draaien... in het tweede uur van Marleen hier op Radio Noordzee. Vakantie! Ja, hoe is het mogelijk, hè? Die platen moeten iets met vakantie te maken hebben... en het liefst vakantie in de titel hebben. Nou, hoe toepasselijk in deze tijd dus. Om te beginnen... Want toen ik hierover nadacht, was eigenlijk de eerste plaat die in mij opkwam... was het liedje van Roxy Dekker, Anne Fleur Vakantie. Ja, en Anne Fleur, misschien weet je het, is eigenlijk de omschrijving... van een typetje dat zich een beetje gedraagt als een kakkertje. Veel afkortingen gebruikt in de spreektaal. En met dit nummer steekt Roxy eigenlijk een beetje de draak... met die meiden die zich als een Anne Fleurtje gedragen. Ik vind het zelf ontzettend een grappig liedje. Ik was meteen dol op Roxy toen ik dit voor het eerst hoorde. En ze schreef toen ze op TikTok haar volgers vroeg... waarover moet ik het volgende nummer maken? Geef me 4 verschillende woorden. Nou, dat werden de woorden kleuren, zon, Ibiza, spiegel. Dit nummer ging viral, zoals dat dan heet. En de rest is geschiedenis, want Roxy Dekker is niet meer...

is Radio Noordzee. Hier lunch je iedere werkdag met je favoriete artiesten. Met deze week Joris Razenberg van Abel. De Radio Noordzee Lunch. Vanmiddag

Ik ben niet meer bang van Hannah May en Bluff. En deze groove kan je herkennen van Rutschakot. Dit is natuurlijk Hartslag. Het is bijna 11:30. Je hebt nog heel even de tijd om mij te laten weten wat jij straks wil horen als ik een verzoekje ga draaien voor iemand. Mag voor jou zijn, mag voor iemand anders zijn. Als het maar Nederlandstalig is, hè. RadioNoordzee.nl. Laat me weten.

0: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Adventure is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
1: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
2: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki. Serious about fun.
1: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
3: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
4: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar pure plantkracht.
3: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
5: Hier is Guusje. Tijdens ons superzomerfestival zoef je van de glijbaan en knuffel je met de dieren. Kom naar de Vlierenfluiter, het leukste speelpark van het oosten.
6: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
5: Bestel nu voordelig je tickets via vlierenfluiterruilte.nl.
7: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
8: Oh, weer een muis.
7: En samen spelen.
8: Kom maar. Ja.
7: Au. En verzekerd zijn.
8: Oh ja, verzekering.
7: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
9: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Mis het niet, alleen deze week 35% korting op Altrex telescopische ladders. Karwei, maak het mooier.
7: De Ora huisdierenverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
10: Deze week in de bonus.

0: Albert Heijn.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
2: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
3: hoi,
2: of binnenkort vertrekt,
4: adios.
2: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
3: Fijne vakantie.
5: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
6: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
5: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
6: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
7: Wow, wow, pas op hoor. Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
8: Oh, nu al zin in zaterdag.
7: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
9: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
10: Gisteren lag je lang uit bij de beauty salon. Maar nu zit je krap bij

Het masker van Nick en Simon. We gaan zo langzamerhand toch richting de klok van 12 uur. En ik kan je alvast verklappen dat Joris Rasenberg, de zanger inderdaad van Abel, met die gigantisch grote hit Onderweg, die gaat hier het lunchprogramma presenteren. Deze hele week tussen 12 en 1. Maar zover is het nog niet, want we hebben eerst nog een verzoekje natuurlijk. Eens even kijken, als ik zo door de WhatsApp-berichtjes scroll, dan zie ik dat Carlo een hele leuke heeft aangevraagd van Cloud. Hij heeft zo genoten van het Eurovisie Songfestival, maar hij vindt eigenlijk alle nummers van Cloud geweldig. Dus kies jij maar wat, Marleen. Nou, dat zal je gezegd worden. Ik heb het gedaan, Carlo. Ik heb iets voor je uitgekozen. Helemaal speciaal voor jou.

Ik ook hoor. Nou, een klein beetje suiker mag er wel in op zich. Latte macchiato cappuccinoetje, heerlijk. WOF, de kunst met één kopje koffie. Het lunchprogramma staat voor de deur, komt er zo aan... met Joris Rasenberg van de popgroep Abel. Want die zijn gewoon weer lekker aan het spelen. En Joris gaat er straks vast alles over vertellen. Heeft zijn favoriete Nederlandstalige platen voor je meegenomen. En je kunt hem natuurlijk ook nog alles vragen, hè. En dat doe je via radionoordzee.nl. Stuur die berichtknop. Druk die berichtknop in, moet ik natuurlijk zeggen. En stuur je bericht met je vraag. Want wie weet gaat hij hem wel beantwoorden voor je. Blijf dus lekker bij Radio Noordzee. Vandaag de hele dag is het nog feest hier. Lekkere Nederlandstalige muziek. Maak er een mooie dag van. En tot morgen.

0: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
1: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
0: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
2: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen? Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar €3,99.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
5: 3-sterrenslot.
4: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
2: En ook naar Aldi. Voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade. Of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar €0,99.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
6: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
7: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
6: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
8: Waar ben jij?
9: Ik zit nog in de trein.
10: Het volgende station is station Antwerpen.
9: Ik denk dat het wat later wordt.
8: Je zat zeker weer je serie te kijken.
9: Nee.
8: Ja?
9: Ja, oké, sorry.
11: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk overal in de EU. NL ziet. Slim bekeken.
12: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Ariel Big One met 12 pots bij besteding vanaf €35. En opschieten, want dat geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
11: Neem nu NL Ziet en kijk de eerste 14 dagen gratis. NL Ziet, slim bekeken.
13: Auw, muggensteek of insectenbeet? Gelukkig is er Afterbite, de handige pen die je snel helpt na de steek. Afterbite, verkrijgbaar bij Ethos en Kruidvat.
14: Deze week in de bonus.

0: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
1: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
2: hoi,
1: of binnenkort vertrekt,
3: adios.
1: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
2: Fijne vakantie.
4: Ruitschade?
5: Opgelost. Autotaalglas.
6: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
7: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Woehoe! Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
8: Radio Noordzee. Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Nieuws van 12 uur.
9: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs. Een jeugdvriend van Ridouan Taghi heeft 14 jaar cel gekregen. Hij heeft volgens de rechter te maken met 2 moorden die meer dan 10 jaar geleden werden gepleegd. Er was levenslang geëist voor 5 moorden, maar van sommige liquidaties is hij vrijgesproken omdat er geen bewijs was. In Meppel in Drenthe zijn panden ontruimd vanwege een grote brand. Die begon vanochtend in een voormalige slagerij waar nu barbecues en pallets liggen opgeslagen. Daarboven zitten appartementen. Voor de zekerheid zijn in Meppel ook kinderen uit hun kinderdagverblijf gehaald. Ze worden opgevangen in een hotel. In Rotterdam is een man in een vuilniswagen beland. Hij zit daar nu vast tussen het vuil en klem met zijn been. Hulpdiensten proberen hem te bevrijden. Ze denken volgens regiozender Rijnmond dat hij lag te slapen in een container met vuilnis. Daarna is hij samen met het afval in de vuilniswagen gekieperd. En Brussel komt na de zomer met een plan voor een minimumleeftijd voor sociale media. De Europese Commissie vindt dat kinderen pas vanaf een bepaalde leeftijd toegang horen te krijgen tot bijvoorbeeld TikTok en Instagram. Onder andere Spanje en Denemarken hebben al een social media verbod voor jonge gebruikers of hebben dat aangekondigd. Vanmiddag wordt het met veel zon 22 tot 25 graden in het noorden en 32 graden in het binnenland. Vanavond is het nog een tijd zonnig, met vooral in het zuiden wel wat bewolking. En tot zover het ANP nieuws.
8: 100% puur Hollands. Dit is Radio Noordzee.

0: Radio Noordzee Lunch. Samen met Joris Razenberg van Abel.
1: Flemming en Meteor met Niet Nodig. Welkom bij de lunch op Radio Noordzee. Deze week mag ik, Joris Razenberg van de band Abel, die presenteren met natuurlijk de beste muziek van eigen bodem. Zodat je lunch nog beter smaakt. Dat wil zeggen, als je alle kans krijgt om hap te nemen. Want door het meezingen met al deze geweldige muziek valt dat nog niet altijd mee. Wat dacht je van Monique Smit? Zij komt zo aan, maar we beginnen met deze prachtige klassieker van Marco Borsato, Margherita.
2: In de verte spreekt een stem die ik herken van onze ruzies over kleine misverstanden, over grote desillusies. En ik hoor de kille klanken van jouw ingehouden woede. Maar wat kan ik meer dan janken als ik dit niet kon?

Monique Smit met Ik Wil Je Helemaal. Het volgende nummer is Van der Dijk. Dit nummer speelde altijd met mijn allereerste band Red Credit. Daarin was mijn broer bassist en mijn zus zong. En ik stond een beetje achteraan slaggitaar te spelen. Een beetje bleu achterin. En als er dan iemand binnenkwam in het café, moest ik dan opzij stappen. En ik kan niet alleen, dat is het nummer waar ik het over heb. Deed het altijd goed in cafés en op bruiloften en partijen. Vandaar dat ik ervoor gekozen heb. De Dijk.

0: Thomas Bergen, als je de keuze had. Nou ja, als je de keuze had, dan zou je natuurlijk gewoon hier blijven bij Radio Noordzee. Want zoals Mo al zingt, nergens liever. Zij komt er straks aan. Ook Marco Schuitmaker staat voor je klaar.
1: Deze week in de bonus. Averse pasta's en pastasausen, 1 plus 1 gratis. Alle Vivera, ook 1 plus 1 gratis. En John West, Princess, Riomare en Fishtail Single Packs, 2 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Als je Vodafone mobiel
3: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
2: krijg je tot wel 20 euro korting.

0: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
1: hoi,
0: of binnenkort vertrekt,
2: adios.
0: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
1: Fijne vakantie.
3: Lieslotte, wat ben je aan het doen?
4: Kijk, het is de last minute super sale bij Price 5 vakanties.
3: Dus?
4: Dus als je slim bent, boek je nu, pap.
3: Ah, met superkorting.
4: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
3: Prijsvrije vakanties.
5: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
3: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
6: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie.
7: ANWB en gaan.
8: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
9: Anders schrijf je mis.
10: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
4: Papa, wist je dat een platvis niet plat wordt geboren? En dat een octopus 3 harten heeft?
11: Hoe weet jij dat?
12: Ontdek nog veel meer verrassingen in het volledig vernieuwde Sea Life Scheveningen. Boek je tickets op sealife.nl.
10: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
13: Stel je voor. Jij. Zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
14: Kia. Movement that inspires.
15: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
16: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
17: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
18: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar €3,99.
19: Fans van voordeel.
18: Aldi.
20: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
21: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
20: Dus waar moet je zijn voor de magic?
22: Jojo.
18: En ook naar Aldi voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar €0,99.

0: Bobbe Jaanland voor een hoedvol avontuur.
1: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
0: Vier de zomer in Bobbejaanland, vlak over de Belgische grens. Scoor je tickets op bobbejaanland.be.
2: Kies voor gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
3: Puur Holland. Radio Noordzee. De Radio Noordzee Lunch. Geserveerd door Joris Razenberg. Van

0: Radio Noordzee Lunch. Met Joris Razenberg van Abel.
1: Marco schuit maken met deze nacht. Niet alleen deze nacht, maar ook deze week. Mogen jullie vragen van mij insturen via de website radionoordzee.nl. Maar Loes de Jong heeft dat al gedaan. Sterker nog, ze heeft direct twee vragen ingestuurd. Zij vraagt hoe het was om voor Abel in 2000 in één keer zo'n enorme hit te scoren. En hoe ik het vind dat het inmiddels een echte klassieker is geworden. Nou ja, dat was natuurlijk heel bijzonder dat je ineens een hit scoort. We waren begin 20 en dan ga je ineens van de schoolbanken gelijk Nederland door in een busje. En heb je heel veel lol met elkaar. En, dus het leven stond op zijn kop. En dat het na 26 jaar eigenlijk nog steeds bekend is bij iedereen. Dat is ook wel heel, heel bijzonder. En waar je ook komt, dat ze in ieder geval een deel van de tekst kunnen meezingen. Dat vind ik mooi. En ik hoop dat het de komende 26 jaar ook zo blijft. Dankjewel Marloes voor je vraag. We gaan verder met Ramse Shaffi. Kan natuurlijk niet ontbreken in de lijst. We hebben het dan over een zingen met passie, met een hoofdletter P. Er is zoveel te kiezen. Zing, vecht, helbid, lach, werk en bewonder. En we zullen doorgaan. Vandaag is het volgende nummer geworden. Laat me.
2: Ik ben misschien te laat geboren. Of in een land met ander licht. Ik voel me altijd wat verloren. Al toont de spiegel mijn gezicht. Ik ken de kroegen, kathedralen. Van Amsterdam tot aan Maastricht. Toch zal ik elke dag verdwalen. Dat houdt de zaak

laat ik nog jou zien. Jouw zwarte schaap, jouw trouwe fan. Ik blijf nog lang en liefst nog langer. En laat me blijven wie ik ben.

0: vandaag.
1: Robert van Hemert, zandloopster. Die zullen er deze zomer vast wel weer zijn op allerlei stranden in binnen- en buitenland. Dit was de lunch voor de maandag. Fijn dat je erbij was. Maak er nog een hele mooie dag van. En hopelijk spreken we elkaar morgen weer. Want zoals Hans de Boy al zong, ik ben niet zonder jou, Annabel.

0: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer, check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
1: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
2: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
1: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
3: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
4: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
3: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
5: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live Happy.
6: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt: ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
7: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
6: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
8: Ben jij op zoek naar de liefde van je leven? Wij gaan je helpen. Kies zelf je match en ontdek in 1 week meer van elkaar dan na een jaar daten. Willen jullie daarna allebei trouwen? Dan krijgen jullie de bruiloft en de honeymoon cadeau. Meld je aan via net5.nl/weddinginaweek.
9: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Avico en Elfer aardappelspecialiteiten en overschotels. 1 Plus 1 gratis. En alle Plus verse pasta en pasta sauzen ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
10: Alle verf super voordelig.
11: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
12: Hoppa!
11: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
12: 3 sterren slot.
11: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
13: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van 400 euro. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
14: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel A-merk bad- en doucheproducten. 2 plus 2 gratis. Kies je favoriet en kom voor nog meer frisse zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl.
15: Mooi van Ethos.
13: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
16: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 1 uur.
17: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs. In Rotterdam is een man bevrijd die ruim 2 uur lang heeft klemgezeten in een vuilniswagen. Volgens het AD is hij zwaar gewond en in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. De man lag waarschijnlijk te slapen in een vuilcontainer. Die werd vanochtend opgetild en in een vuilniswagen geleegd, met de man er dus nog in. Het ontruimde gebied rond de brand in Meppel wordt steeds groter. De achterkant van de slagerij brandt op dit moment nog flink. En daarom zijn een naastgelegen bibliotheek en de straat achter de slagerij ontruimd. Het dak van het pand is ingestort en dat maakt het voor de brand weer moeilijk te blussen. NS en Arriva zetten extra en langere treinen in tijdens de Nijmeegse Vierdaagse volgende week. Ook rijden er extra vroege treinen en nachttreinen. Zo kunnen wandelaars op tijd aan de start verschijnen en feestvierders nog terug naar huis. Op het station van Nijmegen komen extra toegangspoortjes om alle reizigers te controleren. En de aap die bijna een maand geleden ontsnapte uit safaripark Beekse Bergen laat zich nog steeds niet vangen. En dat kan nog wel weken duren. De aap, een kuifmangabee, wordt af en toe gezien in een bos vlakbij het park. Daar kan hij zich met insecten, boomschors en zaden prima in leven houden. Vanmiddag is het op de meeste plaatsen zonnig en tot ruim 30 graden in Zuid-Nederland. Vanavond is het ook nog een tijd zonnig. Morgen opnieuw zon en van noord naar zuid 25 tot lokaal 33 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
16: 200% puur Hollands. Dit is Radio Noordzee. Met nu, Luc van den Braak.
15: Yes, goedemiddag. Radio Noordzee. Hey, wat moet jij nou?
18: Ik moet even parken. Biertje, vrienden.

0: Ik heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

prachtig liedje van Agda en de Munnik. Bij Radio Noordzee hoorde je groeten uit Maaiveld. Ja, de Maaivelden zijn kurkdroog op dit moment. Overal wordt opgeroepen door Rijkswaterstaat en de waterschappen. Pas op met open vuur, druk je peuken niet uit in het gras. En pas op met glas ook vooral, hè. Want geen glas achterlaten in de natuur is wat er ook opgeroepen wordt. Ja, vind ik sowieso vreemd. Ik bedoel, je glas moet je gewoon opnieuw vullen. Ja, toch? Ja. Ook op deze maandag, ter verkoeling, of het nou wel of niet met alcohol is, zorg dat je lekker hydrateert, want het is zomer in Nederland. Je bent bij Radio Noordzee, wat fijn dat je erbij bent. 200% puur Hollandse muziek op deze maandag met André Hazes en Paul de Leeuw zometeen. Droomland komt eraan. En Wolter Kroes ga je horen. Helaas niet met Viva Hollandia, want we doen niet meer mee. Dus niet normaal hoor je zometeen. Na Kido van de Graaf, waarom nou niet? Kleuren.

Een klassieker van André Hazes en Paul de Leeuw bij Radio Noordzee. Je hoorde Droomland en misschien kun je het niet meer herinneren, maar ook jij hebt vannacht hoogstwaarschijnlijk gedroomd. Uit onderzoek blijkt namelijk dat 97% van de mensen elke nacht droomt. Alleen de helft kan het zich vaak maar herinneren. Ja, en als je het je herinnert is het waarschijnlijk vaak een nachtmerrie. Ik bedoel, een leeg glas op een feestje, je vrienden kwijt op een festival. Maar goed, dromen is voorlopig nog niet aan de orde. Het is maandag, de werkdag in volle gang met zometeen Wolter Kroes. Niet normaal, hier bij Radio Noordzee. En nu de nieuwste van Emma Heesters.

0: Deze week in de bonus. Averse pasta's en pastasauzen, 1 plus 1 gratis. Zacht fruit, 140 tot 200 gram, 2 plus 2 gratis. En Perra snelfiltermaling, 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden ineens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
0: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
2: hoi,
0: of binnenkort vertrekt,
3: adios.
0: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
2: Fijne vakantie!
4: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Adventure is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
5: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
6: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen deze week Mico en Mush draadloze tafellampjes in heel veel kleuren. 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
5: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
7: Daar heb je Huub van Hubo.
8: Hoi.
7: Die helpt je aan de juiste buitenverf. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, gereedschap en meer. Hubo helpt.
9: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
10: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
9: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
10: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
7: Wat ook helpt, zijn de Hubo zomerdeals. Zoals een wandslanghouder met 15 meter tuinslang voor maar €44,99 met de Hubo Club app. Hubo helpt.
11: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
12: Odido. Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen
13: Mama
12: niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
14: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
15: Ontdek de full hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
16: Honda, the power of dreams.
14: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
17: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
18: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
19: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
20: Kom maar verder.
19: Met airco-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
20: Hij is weer klaar.
19: QuickFit en weer verder.
21: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
22: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.

0: Crisscross Amsterdam samen met Jan Smit en Frans Bauer hier bij Radio Noordzee. En zometeen hoor je de nieuwe van Samantha Steenwijk.
1: Radio Noordzee. Eendagsvlieg.
0: Maar het is maandag en traditiegetrouw duik ik op maandag elke dag in de muzikale archieven van Radio Noordzee op zoek naar een eendagsvlieg op muzikaal gebied. Zo'n bandje of zanger of zangeres waar we eigenlijk maar één keer van gehoord hebben, maar wat wel meteen een enorme hit was. En vandaag ben ik gegaan voor eigenlijk een beetje de mannelijke tegenhanger van Linda Roos en Jessica. Ken je For Fun nog? Dat waren Jim Geduld uit Goede Tijden Slechte Tijden, Winston uit Goudkust, Michiel de Zeeuw ook uit Goudkust en Chris Segers uit Onderweg naar Morgen, de populairste soaps en films van dat moment, samengevoegd in één muzikale vorm. Daar kwam dus For Fun uit en ze scoorden één grote hit met deze Levenslang.
1: Radio Noordzee, Eendagsvlieg.

Abel. Onderweg bij Radio Noordzee onder aanvoering van Joris Razenberg. En het leuke is, die hebben wij deze hele week te gast hier bij Radio Noordzee tijdens de lunch. Dus normaal gesproken doet Joris de deur dicht. Maar morgen staat hij gewoon weer voor de deur. Jazeker, om de Noordzee Lunch te presenteren. Een uur lang tussen 12 en 1 draait hij zijn favoriete Nederlandstalige muziek voor je. En er is ook ruimte voor jouw vraag. Die kun je insturen via radionoordzee.nl. En mis dat niet, morgen om 12 uur de Noordzee Lunch met Joris Razenberg van Abel. Dit is Radio Noordzee met nu Jari Hellegers.

0: van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen? Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar 3,99.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
0: En ook naar Aldi voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar 99 cent.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
3: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
4: De zon op je huid. Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
5: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2000 voor een luchtwegbehandeling. Eens luisteren wat je kitten daar zelf eigenlijk van vindt. Doet er niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je huisdier verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
6: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag. Ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent. En AH Stokbrood Kruidenboter 2 stuks voor maar 1,90 €. Prijsfavorieten. Altijd laag.
5: Geen zorgen over dierenartskosten? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
7: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
8: Bij Simpel maken we een vuist om je meer voor minder te geven. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
9: Meer voor minder. Simpel.
7: Ga naar randstad.nl. En ontdek onze nieuwe digitale screening.
10: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
11: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
12: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 9 maanden voor maar €6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
13: Simyo. Het is big sale bij iWis Opticians. Ik krijg tot €200 korting op monturen van grote merken. Denk aan Gucci, Ray-Ban, Davidoff, Silhouette en Bos. Grote merken, grote korting. Nu bij
14: iWish. Papa, wist je dat een platvis niet plat wordt geboren? En dat een octopus 3 harten heeft?
13: Hoe weet jij dat?
15: Ontdek nog veel meer verrassingen in het volledig vernieuwde Sea Life Scheveningen. Boek je tickets op sealife.nl.
16: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
17: Praxis.
18: Auw, muggensteek of insectenbeet? Gelukkig is er Afterbite, de handige pen die je snel helpt na de steek. Afterbite, verkrijgbaar bij Ethos en Kruidvat. Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
19: Als je Vodafone mobiel
20: met een nieuw Ziggo internetpakket

0: Mogen we 2 tosti's, 2 ijsthee en...
1: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
0: Zonnebrandcreme?
2: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
3: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 2 uur.
4: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs. In Alkmaar is de eerste zitting geweest in de moordzaak rond een vrouw in Nieuw-Vennep. Zij werd eerder dit jaar door een man doodgestoken op de parkeerplaats van het station. Volgens justitie viel de man die dag meer vrouwen lastig. Zeker 4 zijn naar de politie gestapt. De verdachte is een Italiaanse arbeidsmigrant. Tientallen boeren hebben vannacht door heel het land gedemonstreerd tegen de stikstofplannen van het kabinet. Ze blokkeerden bijvoorbeeld distributiecentra van supermarkten in het Drentse Bijlen en Geldermalsen in Gelderland. Volgens Farmers Defence Force waren het spontane acties van boeren en komen er nog meer aan. Marius Borg Høiby, de zoon van de Noorse kroonprinses Mette Marit, mag zijn voorarrest waarschijnlijk thuis uitzitten met een enkelband. Een rechter heeft dat besloten. Høiby werd vorige maand veroordeeld tot 4 jaar cel voor onder meer 2 verkrachtingen en mishandelingen, maar ging in hoger beroep. En na een wekenlange vermissing is shorttracker Sven Roes weer thuis. Hij is gezond en herenigd met zijn familie. Er waren grote zorgen over Roes toen bleek dat hij ineens verdwenen was. Later bleek dat hij in het buitenland zat. De Schaatsbond zegt dat het een privézaak is en vraagt om rust en privacy voor de familie. Het is vanmiddag op de meeste plaatsen zonnig en tot ruim 30 graden in Zuid-Nederland. En dat blijft vanavond ook zo. Morgen opnieuw zon en van noord naar zuid 25 tot lokaal 33 graden. En tot zover het ANP nieuws.
3: 100% puur Hollands. Oh yeah. Dit is Radio Noordzee met nu.

nog gewoon een band was en niet het besturingssysteem van je iPhone, is ook schitterend, hoorde je, en hoe het voelt op de maandagmiddag van Radio Noordzee. Fijn dat je erbij bent tijdens deze tropische werkdag, de eerste van de week. Altijd leuk om van je te horen. Je kunt heel makkelijk een berichtje sturen via radionoordzee.nl. Kunnen we lekker met elkaar WhatsAppen. Ik ben ook benieuwd hoe jij het hoofd koel houdt tijdens deze warme dagen. En hou er rekening mee dat in de komende dagen die temperatuur lekker hoog blijft. Woensdag bijvoorbeeld gaan we gewoon weer richting de 34 graden. Nou, gebruik Radio Noordzee om het hoofd koel te houden. De verkoelende muziek, 200% puur Hollands, met zometeen Gordon en Replay. En een kakelverse shownieuws-update staat ook voor je klaar. Wat gebeurt er in de wereld van de sterren? Je hoort het binnen een paar minuten na Donnie en Senna.

0: Radio Noordzee. Shownieuws.
1: Goedendag, ik ben Jasper Mol en dit is de Shownieuws-update op Radio Noordzee. Thijs Boermans straalt van trots, want zijn vader Teu Boermans is benoemd tot ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Die onderscheiding kreeg de regisseur na de allerlaatste voorstelling van Soldaat van Oranje. Op Instagram noemt Thijs het een ongelooflijk mooie en meer dan verdiende erkenning voor een leven dat in het teken stond van theater. Teu was al sinds 2008 betrokken bij de musical, die uitgroeide tot de langstlopende productie in de Nederlandse theatergeschiedenis. Rens Kroes, de zus van Doutzen Kroes, heeft mooi babynieuws gedeeld, want de schrijfster en ondernemer

0: hoger was, hoor je? Ja, leuk. Danny de Bunk, Mijn Stad, hoorde je bij Radio Noordzee. Goedemiddag. En fijn dat je erbij bent. Altijd leuk om van je te horen. Je kunt heel makkelijk een berichtje sturen via radionoordzee.nl. Doe het onder andere Marcel. Die zit op de weg in zijn vrachtwagen. Gelukkig met airco, schrijft hij. Hij is even pauze aan het houden. Of ik zijn favoriet van dit moment voor hem kan draaien. Rutger van Barneveld. Nou, gaan we doen. Zwoele zomernachten komt eraan zometeen. Na de nieuwe van Jeroen van der Boom.
1: Radio Noordzee.
2: Af en toe slaap je hier.

0: Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Even bollen.

0: Korting geldt op de meest getoonde prijs.
1: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asmbank.nl. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
2: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
3: Als je Vodafone mobiel
4: met een nieuw Ziggo internetpakket komt.

0: steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
1: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar 3,99.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
1: En ook naar Aldi voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar 99 cent.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
4: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met VitaPro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
5: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals hak groenteconserven, 1 plus 1 gratis. En alle Almhof kwark, hoekje en choco met slagroom, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
4: Probeer VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
6: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
7: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
8: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall, er is altijd een weg.
7: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
9: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
10: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
11: 3-sterren-slot.
10: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
12: Nu met Club Karwei wel 50% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.

0: Een van de zomerhits van dit jaar. Damien van Os, je hoort de diamanten ring bij Radio Noordzee. Zometeen over de zomer gesproken. Een van de thema's van de Amsterdamse zomer. Lil Kleine en Samuel Welte met Maak me nou niet gek. En eerst een man die jarenlang een duo vormde met iemand, maar die tegenwoordig solo zingt. Hoewel, heel af en toe heeft hij nog een gelegenheidspartner bij het zingen. Luister even.
1: Hey Joe, waar ben je er klaar voor?
2: Ja.
1: Hoe zou het nu? Ik zou het niet
2: weten.
1: Ik wou je
2: vergeten.
1: Maar geloof me, je bent nooit
2: vergeten.
1: Uit mijn hoofd.
0: Ja, leuk hè. Simon Keizer die af en toe nog een duetje zingt met zijn bloed.

0: bijna niet gek.
1: Een van de thema's van de Amsterdamse zomer. Je hoorde Lil Kleine en Samuel Welte en Maak me nou niet gek. Nou, zomer is het in heel het land. Hydrateren kun je leren. Hou het hoofd koel met de muziek van Radio Noordzee. 200% puur Hollands. Met zometeen de headlines uit het nieuws. En ook een kakelverse shownieuws-update staat voor je klaar. Wat gebeurt er in het land van de sterren? Je hoort het zometeen. Na het goede doel bij Noordzee. Dit is Nooduitgang.

0: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
0: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Deze week in de bonus. AD

0: Kies voor gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
1: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
2: hoi,
1: of binnenkort vertrekt,
3: adios.
1: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
2: Fijne vakantie.
4: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%. Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik het. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
1: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
4: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het tijd naar Beter Bed.
5: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
6: Welkom bij de verfzaak.
5: Kies buitenverf van Siggens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
7: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Adventure is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
6: Welkom bij de verfzaak.
5: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
8: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
9: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
8: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf en voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
10: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? Nou, daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
11: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
12: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
13: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €5.000 voor een heupoperatie. Is luisteren wat je hond daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je hond verzekerd bij Figo. Figo. De zorgverzekering voor je huisdier.
14: Ben jij op zoek naar de liefde van je leven? Wij gaan je helpen. Kies zelf je match en ontdek in één week meer van elkaar dan na een jaar daten. Willen jullie daarna allebei trouwen? Dan krijgen jullie de bruiloft en de honeymoon cadeau. Meld je aan via net5.nl/weddinginaweek.
15: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 9 maanden voor maar €6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu.

0: Noordzee.nl. Het nieuws van 3 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. Eredivisie scheidsrechter Rob Dieperink is overleden, meldt de KNVB. De doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. Dieperink zou als VAR met Danny Makkely meegaan naar het WK voetbal, maar de FIFA trok zijn deelname in door een ontuchtzaak na een Europese wedstrijd. Die zaak werd geseponeerd. Rob Dieperink was 38 jaar. Voor de brand in de binnenstad van Meppel zijn 2 NL-alerts verstuurd. Daarin staat het advies om ramen en deuren dicht te houden tot de rook weg is. Het blussen gaat waarschijnlijk nog uren duren. Het dak van het brandende pand is ingestort. Een kinderdagverblijf in de buurt en een hele straat zijn ontruimd. Vanwege de lage waterstand moeten binnenvaartschippers soms langer wachten bij de sluizen. Die laten minder schepen door om water te besparen. Door het lage water kunnen de schepen ook nog eens minder vervoeren, want dan liggen ze minder diep in het water. Daardoor zijn meer schepen nodig om dezelfde ladingen te transporteren. De dood van de Britse politicus Anne Widdecombe was misschien een terreurdaad, meldt de BBC. Er werd dit weekend iemand aangehouden. Daarna kreeg de politie nieuwe informatie en is de antiterrorismeafdeling van de politie op de zaak gezet. Widdecombe werd vrijdag doodgevonden in haar tuin, waar ze toen al zeker een dag lag. Bijna overal schijnt de zon en het is ruim 30 graden. In het zuiden blijft het vanavond ook nog lang warm. Morgen wordt weer stralend zonnig en 25 tot 33 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: 100% puur Hollands. Oh yeah. Dit is Radio Noordzee met nu.

0: Martin, Radio Noordzee. Je hoorde Jong en Dom op deze maandagmiddag onderweg naar het einde van de werkdag. Of misschien wel het einde van je vakantiedag. Want op steeds meer plekken in het land natuurlijk langzaam de vakantieperiode die aantreedt. Nou, of je nou aan het werk of vrij bent, je dag afsluiten doe je zometeen gezellig met de mannen van de Radio Noordzee middagshow. Wat een middag. Even na vieren is het tijd voor René Verkerk, Kobus Boscha en Jonathan Mink. En laten we eens even inchecken bij René Verkerk om te vragen wat er allemaal gaat gebeuren in die middagshow. Zometeen, René, goedemiddag.
1: Hey Luc, goedemiddag. Bellen we even met Jorieke Sterke vanmiddag. Zij is ergens in een opnamestudio met haar hele band. En er wordt hard gewerkt, want het album moet namelijk op tijd af. Verder vragen we even of ze zin heeft in de Vierdaagse. Ja, niet dat ze hem gaat lopen. Maar ze staat op de finale dag wel op het Radio Noordzee podium op het Hertogplein. En zoeken we even contact met Wolter Kroes. Want is het nou werkelijk zo dat er een real-life soap komt, gaan wij alles zien wat Wolter doorgaans een hele dag doet. Kunnen we mooi even aan hem vragen als we hem aan de telefoon hebben. Het begint om 4 uur op Radio Noordzee. Wat een middag. Het is de maandagdip waar we je uit zullen helpen.

0: Radio Noordzee. Shownieuws.
1: Goedendag, ik ben Jasper Mol en dit is de Shownieuws update op Radio Noordzee. Thijs Boermans straalt van trots, want zijn vader Teu Boermans is benoemd tot ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Die onderscheiding kreeg de regisseur na de allerlaatste voorstelling van Soldaat van Oranje. Op Instagram noemt Thijs het een ongelooflijk mooie en meer dan verdiende erkenning voor een leven dat in het teken stond van theater. Teu was al sinds 2008 betrokken bij de musical, die uitgroeide tot de langstlopende productie in de Nederlandse theatergeschiedenis. Mooi babynieuws voor Rens Kroes, de zus van Doutze Kroes. De schrijfster en ondernemer is in verwachting van haar tweede kindje. Eerder werd er al volop gespeculeerd, maar nu heeft ze het nieuws zelf op Instagram met een foto van een zwangere buik gedeeld. Daarbij schrijft ze onder meer: vol, sterk, beschermd. Het wordt het tweede kind voor Rens en haar man Sid, die momenteel een gevangenisstraf uitzit voor de verkrachting van een vrouw in 2016. Marius Borghoiby, de zoon van de Noorse kroonprinses Mette Marit, mag zijn voorarrest mogelijk thuis met een enkelband uitzitten. Een rechtbank in Oslo besloot zijn voorarrest met 4 weken te verlengen, maar gaf wel toestemming voor elektronisch toezicht. De aanklager is daar direct tegen in beroep gegaan. Hoiby werd vorige maand veroordeeld tot 4 jaar cel voor onder meer 2 verkrachtingen en mishandeling en heeft zelf ook hoger beroep ingesteld.
0: Ga voor meer nieuws naar shownieuws.nl en kijk vanavond om 7:50 naar SBS6. Dit is Radio Noordzee. 200%

Bert Chacot, Radio Noordzee. Je hoorde Vrede op deze maandagmiddag. Met zometeen muziek van Gelredome recordhouders Suzanne en Freek. Ongelooflijk, die traden daar 10 keer op in mei. Dat is meer dan grote sterren als Paul McCartney bijvoorbeeld. Toto, wat een prestatie. Je hoort zometeen een liedje dat ze ook zongen in de Gelredome. Ken je dat gevoel? En ook de nieuwste van Miss Montreal komt eraan. Die heet Schuilen. Nou, niet voor de regen, maar voor de

0: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
1: Het is Big Sale bij Eyewear Opticians. Je krijgt tot €200 korting op monturen van grote merken. Denk aan Gucci, Ray-Ban, Davidoff, Silhouette en Bos. Grote merken, grote korting. Nu bij
2: iWish. Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
3: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
4: Beren goed, thanks bo.
3: Social Deal, deals die je niet mag missen.
4: En actie, olifant!
5: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag. Ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent. En AH Stokbrood Kruidenboter 2 stuks voor maar €1,90. Prijsfavorieten. Altijd laag. Lekkere van
6: Albert Heijn. Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
7: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
8: Kia. Movement that inspires.
9: 18 plus, speelbewust.
10: Ja.
11: Echt serieus?
10: Oh,
11: wat een geld.
12: 18.000. Godverdikke me.
13: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
14: Zie je daar ook zo tegenop? Een nieuwe bril uitzoeken? Bij iCare kijken we naar je uit. Met specialisten die de tijd nemen. Want de beste oplossing voor jou begint bij zien wie jij bent. Je stijl en wat je doet. Ervaar echte aandacht. Maak een afspraak op iCare.nl. Het kwaliteitslabel voor opticiens. We zien je. iCare.
13: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
9: 18 plus speelbewust.
15: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
16: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Ah, hallo vakantiegevoel.
17: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
18: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
19: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
18: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
19: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
20: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week alle stukken Wapenaar 48 plus kaas 50% korting. En alle liter pakken Campina Lang Lekker 2 plus 3 gratis. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.
21: Autotaalglas. De ster in ruitschade.
22: Opgelost. Autotaalglas.
23: Nu bij Coolblue. Koel- en vrieskorting op Samsung koelkasten. Best getest door de Consumentenbond. Bestel het beste voor jou in de Coolblue app.
24: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
25: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
24: Dus waar moet je zijn voor de magic?
26: Jojo.
27: Simpel klantenservice met Els.
28: Hallo, met Yvonne Jansen. Ik ben influencer, dus ik heb veel data nodig. Maar ik wil niet dat het mijn portemonnee te veel beïnfluenced.
27: Nou, dan kun je bij Simpel kiezen voor 40 gigabyte voor maar €2,50.
28: Zo hé, dat krijgt van mij een duimpje omhoog.
25: 40 gigabyte voor maar €2,50 per maand. Meer voor minder.
26: Simpel.
29: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
25: Kom maar verder.
29: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Pirelli-banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
25: Hij is weer klaar.
29: QuickFit en weer verder.
30: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
31: Get ready for the OG.
32: All y'all bitches wanna look like me.
33: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
0: Al vakantieplannen? Wat dacht je van een klusvakantie? En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.

0: Radio Noordzee.
1: Word wakker rond een uur of zes. Kijk om me heen en lig alleen in bed. Ik mis je liefde en warmte. En mis je beide armen.

0: Loods met een zachte G. Guus Meeuwers en Gers Pardoel hoorde je. En Nergens zonder jou bij Radio Noordzee. En Groots met een zachte G was uiteraard de concertreeks van Guus in het Philips Stadion in Eindhoven. Die onlangs tot een einde kwam, maar niet voor mijn gevoel omdat Guus klaar is met optreden. Want hij heeft nogal een reeks optredens voor de boeg. Ongelooflijk, in april volgend jaar staat hij onder andere 4 keer in Ahoy Rotterdam. Maar dat is een beetje ver weg voor Guus. En dus heeft hij voor dit najaar een tour van 2 aangekondigd. Zo schrijft hij op Instagram. Onder andere in de Martini Hall in Groningen. Leuke locatie uiteraard. En ook in Avas Live in Amsterdam gaat Guus optreden in dit najaar. Kortom, hij verovert meer terrein. En onlangs was hij ook al bij onze Vlaamse zergboeren te zien. Ah ja, in het Sportpaleis. En ja, ze waren enthousiast hè, daar in België.
1: We zijn blij dat hij nu toch België aan het veroveren is. En hij neemt ons alleszins al mee. Dus we zijn heel blij.
2: Wel, Brabant vind ik mooi.
0: Ja. Brabant is ook mooi, hè? En één voordeel, het is daar ook gewoon met de zachte G natuurlijk, hè, bij de Belgen. Guus Meeuwers hoorde je op de maandagmiddag van Radio Noordzee. En dit is de nieuwe van

Flemming en Meteor bij Radio Noordzee. Je hoorde niet nodig. Het is bijna 4 uur. Zometeen tijd voor de mannen die je zeker wel nodig hebt. De mannen van de Radio Noordzee middagshow. Onder aanvoering van René Verkerk hoor je het dolle trio. Zometeen René, Jonathan en Kobus met de allerleukste afsluiting van je werkdag. Met onder andere om 4:10 de raadsels met Menno. En jouw kans op de enige echte exclusieve Radio Noordzee koffiemok met je naam erop. Die wil je winnen. Kan zometeen na 4 uur.

0: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
1: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag. Ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent... en AH Stoprood Kruidenboter 2 stuks voor maar 1,90 euro. Prijsfavorieten. Altijd laag.
0: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
2: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 25% korting op tuinhout. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
3: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen? Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar €3,99.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
5: Kies voor Graan met je FBTO reisverzekering. Hogerop, Graan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
3: En ook naar Aldi voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar 99 cent.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
6: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Segafredo koffiebonen, 1 plus 1 gratis. En Slimpy siroop, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
6: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
8: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dreizen.nl. Of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. Dreizen. Live your dreams.
9: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar pure plantkracht.
8: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-reizen. Live your dreams.
10: Hey, dat is Tom die net parkeert.
11: Hey, oh, sorry.
10: Tom heeft het goed voor elkaar, want met de MKB Brandstof-app kan hij betaald parkeren en vindt hij makkelijk tank-, laad- en carwash locaties. MKB Brandstof, dat is pas handig.
12: Papa, wist je dat een platvis niet plat wordt geboren en dat een octopus 3 harten heeft?
11: Hoe weet jij dat?
13: Ontdek nog veel meer verrassingen in het volledig vernieuwde Sea Life Scheveningen. Boek je tickets op sealife.nl.
10: Met de MKB Brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Zakelijk parkeren zonder transactiekosten. Eenvoudig met onze app MKB Brandstof. Dat is pas handig.
14: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas.

0: extra voordelig bij de verfzaak.
1: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
2: Welkom bij de verfzaak.
0: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
3: Hey.
4: Hey liefie, ik ben rond 8 uur thuis, want dan begint de wedstrijd.
3: Ja, dan wilde ik net mijn serie gaan kijken.
4: Nou, dat is helemaal top, dat komt perfect uit.
5: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk op meerdere apparaten tegelijk. NL Ziet, slim bekeken.
6: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Kom naar de winkel of kijk op alping.nl.
5: Neem nu NL Ziet en kijk de eerste 14 dagen gratis. NL Ziet, slim bekeken.
7: Radio Noordzee. Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 4 uur.
8: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. Een vrouw uit Woerden moet 1,5 jaar de cel in voor het uitbuiten van een kwetsbare jonge vrouw. Ze moest 11 jaar lang werken in een paardenfokkerij in Kamerik zonder salaris. Ook werd ze mishandeld. Het slachtoffer was op jonge leeftijd uit huis gezet. Van de rechter moet haar bazin haar 2 ton schadevergoeding betalen. Een schok voor de Eredivisie. Scheidsrechter Rob Dieperink is onverwachts overleden, meldt de KNVB. Hij was jaren actief in de Eredivisie, maar kwam pas nog negatief in het nieuws. De FIFA schrapte zijn WK-deelname als VAR na een beschuldiging van ontucht die nooit werd bewezen na een Europese wedstrijd. Rob Dieperink was 38 jaar. Er worden steeds meer maatregelen genomen om droogte tegen te gaan. In een groot deel van Brabant mag vanaf morgen overdag geen water meer uit sloten worden gehaald om de tuin of akker te besproeien. En waterbedrijven roepen op om in heel Nederland zuinig om te gaan met drinkwater. Er is nog geen tekort, maar we moeten wel zuinig zijn. En de wekenlang vermiste shorttrekker Sven Roes lag met zichzelf overhoop. Hij had lichamelijke problemen en wilde zijn familie niet teleurstellen. Roes bleef zeggen dat het goed ging, terwijl hij van binnen langzaam kapot ging, zei hij in een reactie. Roes bleek in het buitenland te zitten en is intussen weer terug in Nederland. Bijna overal schijnt de zon en het is ruim 30 graden. In het zuiden blijft het vanavond ook nog lang warm. Morgen wordt weer stralend zonnig en 25 tot 33 graden. En dat was het ANP-nieuws.
7: Radio Noordzee, verkeer.
9: De maandagmiddagspits is begonnen met 50 vertragingen. Je krijgt nu de 3 belangrijkste. Begin op de A4 Amsterdam-Rotterdam voor Rijswijk Centrum, 36 minuten. Ook 36 minuten op de A9 Amstelveen-Alkmaar voor Velzen. Komt daardoor wegwerkzaamheden. En de laatste is de A76 Geleen-Keulen voor Duitsland. Daar is de weg afgesloten in vertraging daardoor bijna 40 minuten.
10: Voor wat?
9: Voor
10: Duitsland!
7: 200% puur Hollands. Oh ja. Dit is Radio Noordzee. Met nu René Verkerk.
11: Radio Noordzee.
12: Let op.

0: Oh, ik dacht dat er altijd nog een drumstel achteraan kwam.
1: Ja, om het even mooi af te maken, toch?
0: Een drumstel is, heeft de pleiter gemaakt, hè? Hoor je dat? Ja. Apart, heel apart. Daar. Marco Borsato in de middagshow bij Radio Noordzee. En je hoeft niet naar huis vannacht. Zo, jongens, nou, de mouwtjes weer opgestropen. Lekker.
1: Ja, we gaan er weer voor.
0: Het is weer maandag aan het overleven van pure wilskracht deze dag vaak. Hè. Vrijdag voelt momenteel verder weg dan de volgende ijstijd. Oeh, we moeten nog even volhouden. Maar uiteindelijk, weet je wel, gaan we deze week ook weer fixen met z'n allen. Ja, toch?
2: Ja.
0: Oh, dat zullen we net hebben. Nee, toch?

0: op vakantie gegaan inmiddels. Twee provincies zijn al pleiten.
1: Volgens mij het noorden en het zuiden.
2: Oh, het noorden. Ah, je ziet een hoop, want ik kom natuurlijk uit. Je ziet een hoop mensen inderdaad met de fietsjes achterop. Het caravannetje achter de wagen over de snelweg rijden. Ja. Lekker man, dat vakantie.
0: Ja, wat zijn nou een beetje de leukste bezigheden tijdens de vakantie, Jacobus?
3: Maar niks doen.
0: Ja, dat vooral. Maar als je dan toch iets moet ondernemen, wat zou je moeten doen?
3: Aan het zwembad liggen.
1: Suppen
3: is leuk.
0: Er is een lijstje verschenen met 5 dingetjes daarin. En de dingen die jullie noemen staan er allemaal in.
1: Oh ja?
0: De suppen inderdaad op het water, dat staat ertussen. Barbecue op de camping staat ertussen. Zwemmen staat er ook inderdaad tussen. Je verwacht het misschien niet, maar de markt bezoeken.
2: Dingen
0: waar we als Nederlander graag mee bezig zijn.
2: 20 graampjes waar ze allemaal hetzelfde verkopen.
0: En deze had ik nog nooit eerder gehoord. Een kledingruilavond organiseren.
2: Wat?
0: Ja, een
1: kledingruilavond.
0: Niet dat het ooit gaat gebeuren, maar dat wij onze kleding zouden wisselen. Ja,
2: daar heb ik nog nooit van gehoord.
0: Ja, dat schijnt toch te gebeuren.
3: Ja, dat komt door Vinted, door de populariteit van Vinted.
0: Ja.
2: Oh.
0: Ja. Maar zwemmen is denk ik wel zo'n beetje de populairste bezigheid.
1: Ja, natuurlijk. Ja.
0: Ik heb vorig jaar zoveel gezwommen, met alle chloor, zoveel chloor binnengekregen. Elke keer als ik ging pissen, was meteen de wc schoon.
4: Het raadsel van...
1: Je hoeft geen blok meer in de wc te leggen, ja.
0: Met het enthousiasme van een Teletubby die net de loterij heeft gewonnen. Gezegend met een onuitputtelijke dosis goede moed. En meer energie dan 30 zonnepanelen bij elkaar. De maandagmiddag-optimist. Daar zit hij, onze Menno. In de Verenigde Staten hebben mensachtige robots... galblazen bij 2 levende varkens verwijderd.
1: Oh ja?
0: De robots deden dat niet zelfstandig trouwens. Ze werden aangestuurd door menselijke chirurg. Ja, dan moet je wel een klein oogje in het zeil houden natuurlijk. Maar toch was dit een wereldprimeur.
1: Knap hoor.
0: Een wereldprimeur.
1: Dat het kan.
0: Menno, een enge film met varkens in de hoofdrol.
1: Oh.
0: Enge film?
3: Varkens?
1: Hoofdrol. Enge. Friday. Nightmare on Varken Street. Nightmare on Pig Street. Pig Street. Varken. Nee, ik weet het niet.
0: Knorrorfilm. Knorrorfilm. Knorror. Hey, ouderen. Bedrijven nog volop de liefde. Ja, ik hoor er ook van op. Ouderen. Waarbij intimiteit en emotionele verbondenheid vaak belangrijker worden dan de pure fysieke prestatie. Dat is wat er in het nieuws staat vandaag. Met name de 75-plussers, die gaan nog flink tekeer schijnen.
1: Oh ja. Oh.
0: Die zijn actiever dan jongeren.
2: Echt? Oh, echt?
0: Dus tussen 18 en 25.
1: Oh.
0: De 75-plussers, die zijn...
1: Die hebben
0: de
1: tijd voor.
0: Ja, die hebben natuurlijk ook... Ik zou er toch even rekening mee houden als je komend weekend opa en oma bezoekt. Ik zou niet
1: Voor je zweet, loopt in het kiep.
0: Ik zou niet zomaar... Ik zou voor de zekerheid even aanbellen als ik... Menno, wat zegt opa als oma naakt op bed ligt?
1: Wat zegt opa als oma?
0: Naakt op bed ligt. Opa dan. Paar seconden hebben we.
1: Waar zijn de dekens gebleven?
0: Nee.
1: Nee?
0: Nee. Nee.
1: Trekken we een zak overheen?
0: Nee.
2: Oh, Menno.
0: Nee, Menno.
1: Heb je je pyjama al aan?
0: Nee.
1: Wat zouden ze zeggen? Heb je die koud?
0: Volgens mij krijgen we regen. Het putje stinkt.

0: spreek ik die van jou.
1: Emma Heesters in de middagshow bij Radio Noordzee. Ze was er hartstikke content mee toen we haar afgelopen vrijdag even de mededeling deden dat zij de hele week de belangrijkste track op de radio is met Heartbreakster. Of Heartbreaker in dit geval. De Hitflits, Hollandse Hitflits.
2: Leuk toch?
1: Ze zegt, ik kijk alleen nog maar vooruit. Ik doe aan leuke dingen. Ik ben happy single. En ik zie allemaal wel wat me overkomt. Ze heeft natuurlijk een zware tijd gehad.
2: Ja, dat sowieso.
1: Hij heeft ook niet haar huis moeten cancelen. Want ze heeft samen
3: ze had het wel gekocht al samen met haar ex. Maar ze hebben er dus nooit met z'n tweeën gewoond. Het staat nu te koop voor een toch lullige 1,5 miljoen. Een penthouse.
1: Oké, penthouse.
3: Ja, in Amsterdam. Dus misschien leuk voor jou, Kobus. 176 vierkante meter. Twee slaapkamers. Oh. Een ensuite badkamer. Balkonnetje, panoramisch uitzicht, vloerverwarming en koeling. En in deze tijd ook heel belangrijk, energielabel A++.
1: Oké, dan zou je zo de grasmaaier in kunnen stallen. In principe.

0: visite thuis. Dus ik heb aan de visite gevraagd hoe het ermee gaat.
1: En hoe ging het met ze?
0: Ging lekker.
1: Ging lekker.
0: Ja, zo belangrijk.
2: Ik wachtel aan de deur uit. Ja. Oh, dan is het een leuke middag.
0: Dat is een prima middag natuurlijk.
1: Ja, dat is natuurlijk wat jij elke dag doet. Mooi mens als je bent rond dit tijdstip. Pak je de telefoon en bel je zomaar iemand op.
0: Ja, alleen altijd iemand met een toepasselijke achternaam als we kijken naar het nieuws van de dag. Nou, ik weet niet of, of jullie Tour de France liefhebbers zijn, maar gisteren hadden we natuurlijk de 9e etappe. Was de eerste etappe die ooit werd ingekort vanwege de hitte natuurlijk. En Mathieu van der Poel was de winnaar gisteren bij die Tour de France.
2: Ja, dat heb ik al gehoord.
0: Vandaag is een rustdag. Oh, ja. Dus ik denk, nou, misschien een mooi moment om even te bellen met, nou ja, luister zelf maar.
1: Ja, maar wacht eventjes, Kobus. Dus gisteren werd die ingekort.

0: ingekort en vandaag is een rustdag.
1: Vandaag is de rustdag.
0: En gisteren werd hij ingekort. Ik denk wel, ik was wielrennen moeten gaan worden. Kobus belt je zomaar
2: even op. Alexander.
1: Oh, goedemiddag. Ik was op zoek naar Renner.
2: Dat is mijn achternaam.
1: Ja, ja. Oh, dan ben ik goed verbonden. Goedemiddag, meneer Renner. U spreekt met Kobus Bosga, Radio Noordzee.
2: Hallo.
1: Hoe gaat het met u?
2: Goed.
1: Verrast door deze vraag?
2: Ja.
1: Snap ik. Ik zal ook even uitleggen waarom ik die vraag aan u stel.
2: Mooi.
1: Ik bel elke dag altijd een willekeurig iemand in het land om te vragen hoe het ermee gaat. Alleen altijd iemand met een wat toepasselijke naam als we kijken naar het nieuws van de dag.
2: Ja.
1: En nou is het vandaag een rustdag in de Tour de France. Ik denk, bel even een renner.
2: Kijk eens. Nou, dan heb je een renner gevonden.
1: En ik heb een renner te pakken, merk ik.
2: Nou, kijk eens. Ja hoor.
1: Nou zei u wel, het gaat allemaal goed. Nou moet ik u wel zeggen, dat zegt iedereen altijd in eerste instantie. Is er nou helemaal niks waarvan u zegt, nou nu ik er zo over nadenk, dat of dat
2: ik
1: zo.
2: Ik vind het wel saai dat er niet gereden wordt in de Tour de France vandaag. Misschien is dat het enige, maar voor de rest gaat het goed.
1: Ja, want u volgt ook de Tour de France?
2: Zijdelings.
1: Gisteren een overwinning van Mathieu van der Poel, als ik het goed had.
2: Ja, meegekregen pas 's avonds. Ja, maar wel mooi natuurlijk, hè. Dat is natuurlijk de echte renner. Wel van achternaam ruilen.
1: Wat vindt u zo mooi in de Tour de France?
2: Nou, af en toe een mooie bergrit. Dat kan ik nog wel een beetje aan, denk ik. Maar voor de rest ben ik niet per se een hele vaste volger, hoor.
1: Oh, oké, want veel mensen zijn vooral gebiologeerd door de mooie plaatjes die hier geschoten worden door de NOS, hè?
2: Ook dat. Ja, ook dat.
1: Nou zei u dat het gaat allemaal goed. Heeft u nog iets te wensen? Dat u zegt, nou, nu ik je toon aan de telefoon heb, het is maandag, ik heb nog wel die of die wens.
2: Nee, geen enkele wens.
1: Helemaal niks?
2: Helemaal niks.
1: Oh, ook niet iets in het nieuws wat u bezighoudt vandaag?
2: Nee, ik ben gewoon aan het werk. Dus,
1: wat voor werk, als ik vragen mag?
2: Lang verhaal. Ik heb er niet zoveel tijd meer voor, maar het goede en tot de volgende keer.
1: Ja, mag ik u wel een knuffel geven nog?
2: Natuurlijk mag dat, ja.
1: Ga ik de knuffel naar u opsturen?
2: Helemaal goed. Hartelijk dank. Heb een fijne dag.

0: tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen. Opgelet, nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar 3,99.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager, ja. Ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
1: En ook naar Aldi voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar 99 cent.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
5: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
6: Vraag je, heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Haal jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
7: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
8: Odido.
6: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
9: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
10: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Mis het niet, alleen deze week 35% korting op Altrex telescopische ladders. Karwei, maak het mooier.
9: Overweegt u een thuisbatterij? Kijk voor advies op veenstra.com.
11: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
12: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
13: Deze week in de bonus.

0: ASM Bank. Nu al zin in morgen.
1: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
2: hoi,
1: of binnenkort vertrekt,
3: adios.
1: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
2: Fijne vakantie.
4: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers, geen verbinding. Zonder logistiek, geen munitie. En zonder technici, geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie. Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Avenger is het avontuur altijd dichtbij. Private Lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
5: Radio Noordzee. Verkeer.
6: Oh, even andersom, denk ik, of zo, of niet? Wat is...
7: Nee, maar het komt door de warmte. Dan wil het wel eens een beetje gaan ombuigen.
6: Ja.
7: Maar dat maakt niet. Zal ik het dan maar eerst van het verkeer doen? Hoe het er toch zijn.
6: Ja.
7: 59 vertragingen. Dit zijn de drie belangrijkste. De A4 Amsterdam-Rotterdam voor Rijswijk Centrum. Daar staat een auto met pech. Hier vertraging daardoor 50 minuten. Het is druk op de A4 Den Haag-Amsterdam voor Zoeterwoude-Dorp. Daar is een ongeval gebeurd. En je vertraging daardoor opgelopen naar 1,5 uur. En de laatste is de A28 Utrecht-Amersfoort voor Soesterberg. Daar is je vertraging 38 minuten.
6: Alrighty. Na een warme zomeravond volgt morgen opnieuw een fijne zomerdag. 26 tot 33 graden gaat het worden. Kortom, het wordt nog een klein beetje warmer.
7: Lekker.
6: Dat is prima. Nou, vanuit de nieuwsgrot klinkt een luide oekreet.
5: Radio Noordzee, Hollandse hoofdpunten.
6: Met onze Kobus Boscha. Voor het uitbuiten van een kwetsbare jonge vrouw moet een vrouw uit Woerden anderhalf jaar de cel in. Ze liet haar jarenlang zonder salaris werken in een paardenfokkerij en mishandelde haar. Ook moet ze haar 2 ton schadevergoeding betalen. De KNVB heeft gereageerd op het onverwachts overlijden van eredivisie-scheidsrechter Rob Dieperink. De arbitrage verliest een gewaardeerde scheidsrechter met internationale ervaring en een fijne collega, aldus de KNVB. En Richard de Mos, leider van de lokale partij Hart voor Den Haag, wordt opnieuw wethouder in de Hofstad. Hij gaat weer deel uitmaken van het Haagse college. Zijn partij, de grootste in de stad, gaat besturen met VVD, CDA en DENK. En als wethouder wordt de Mos onder meer verantwoordelijk voor de Haagse economie en voor de gemeentelijke lobby bij de Europese Unie. En als eerste loco-burgemeester moet hij bovendien burgemeester Jan van Zanen vervangen als die afwezig is.
7: Oké, okay,
6: wel een prima mannetje, hè, die...
7: Hij krijgt het wel heel druk in één keer, zie ik.
6: Hij moet wel even staan de bak, inderdaad. Maar Richard de Mos, een populair man in Den Haag.
7: Ja, en de gerechtigheid wat daar plaatsgevonden heeft natuurlijk. Dat hele linkse, die hele linkse coalitie die partij... Die is gewoon vuil uitgewerkt toen.
6: Ja, inderdaad. Yes. En dan,
8: ik wil jou zeggen, daar kunnen andere steden nog eens een voorbeeld aan nemen.
7: Daar zouden andere steden nog eens een voorbeeld aan kunnen nemen, ja, inderdaad.
6: Ja,
7: wat ik ook heel opvallend vond... Ik bedoel, laten we eerlijk zijn, er zijn nogal wat spanningen in de wereld. Hè. Als er een moment in de tijd is dat wij een goede soldaat kunnen gebruiken... Ja. Is het nu wel.
8: Is het nu, ja.
7: En wat gebeurt er afgelopen weekend? De soldaat van Oranje stopte mee.
8: Dat is toch ook ongelooflijk treurig, hè?
7: Afgelopen zaterdag was de laatste voorstelling voor publiek na 15 jaar. Gisteren was er ook nog een speciale afscheidsvoorstelling. Maar dat was vooral voor de cast en iedereen die heeft meegewerkt aan die productie in die afgelopen jaren. Er waren wat bekende mensen. Jeroen Krabbe was er, Monique van de Ven. Haar man Edwin die heeft het script geschreven. Renze Klamer liep in de ronde. Pieter Christian werd gespot. En zaterdag werd die show afgesloten met een mooie droneshow. En duizenden dronesbeelden 10 minuten lang allemaal verschillende scènes en personages uit die musical uit.
9: Ja, het is geweldig wat ze daarmee kunnen. Hè? Dat is echt adembenemend.
7: Want er zijn zoveel drones bij elkaar die allemaal vlak bij elkaar vliegen. Dat gaat altijd goed. Ik snap echt niet hoe ze dat doen.
9: Knap staaltje techniek.
8: Ja. Meer dan 4000 voorstellingen hebben ze daar.
9: Ja.
8: Dat is echt ongelooflijk. Ruim 4 miljoen bezoekers in al die jaren.
9: Ja.
8: Ja, dat is mooi, man. Maar die acteurs die zullen wel schrikken... als ze erachter komen dat we ineens met euro's betalen. En dat koning Willem-Alexander onze koning is tegenwoordig... in plaats van Wilhelmina. Is dat veranderd in al die jaren?
9: Veranderd.

0: Heren, ja. Goedemiddag.
1: Howdy.
0: Howdy.
1: Howdy. Ja, vriendin ja. Van, ja, je bent een vriendin van onze radioshow natuurlijk, hè?
0: Jullie zijn ook mijn vrienden.
1: Heerlijk om te horen. Ja. Heerlijk. Jorik, half Nederland met vakantie. Qua nieuws is het een beetje komkommertijd. Op straat kom je amper mensen tegen. Joh, dan bel je gewoon even met Jorik voor de gezelligheid, hè?
0: Ja, gezellig. Wanneer gaan we op vakantie?
1: Nou, zeg het maar wanneer jij klaar bent, want je bent hartstikke
0: nu.
1: Druk.
0: Ja, met nu. Een bloedgang. Nou ja, nee, ik moet nog heel even de dingen afmaken in de studio. En dan, dan heb ik even 2 dagen vrij. Misschien, let's go, Zeeland.
1: Ja, lekker gewoon even zomer in Zeeland. Hè. Ze noemen het niet voor niks zomer in Zeeland. Ja. Beetje van het leven genieten. Maar jij bent, jij bent dus in de Wisselorg Studios om een nieuw album op te nemen.
0: EP, ja.
1: En wat, wordt het een beetje wat van je gewenst? Wordt het een boerenrock of toch iets anders? Ja. Want je liet hier op de dag van het Nederlandstalige lied... liet je natuurlijk een andere sound horen.
0: Ja, die heb ik echt voor jullie in het Nederlands gedaan... omdat het 200% puur Nederlands is.
1: Ja.
0: Maar ik heb nog getwijfeld van, joh, gaan we die uitbrengen? Maar die hou ik toch nog heel even achterwege in het Engels.
1: Ja.
0: En dat wordt het einde van het jaar.
1: Hey, was jij trouwens nog bij Luc Combs vrijdag of niet?
0: Nee, helaas. Ik had geen tijd.
1: Nou, we kunnen even.
2: Ja, je hebt echt iets gemist. Het was het grootste countryconcert ooit in Nederland.
0: Ja.
2: Maar met de country en de boerenrock sowieso een beetje. De plattelandsmuziek, als ik het zo mag noemen, dat leeft.
1: Zag jij er weer uit als de hulpsheriff uit Balk of had je geen hoed?
2: Ik was Chocho Pico Train.
1: Oh ja, dat. Ja. Ja. Ja, ik hoorde in de podcast groet uit Grollo Johan Derksen erover klagen. Dat dan mensen verkleed komen met een hoed op en op laarzen. Dat, dat vond hij niet leuk. Maar,
2: ja, maar is het verkleed of is het een lifestyle?
1: Nou, hoe noem jij ze?
0: Ja. Cowboys uit de flat.
2: En laat dat nou net ook een van de singles zijn die jij bij ons op 30 juni hebt gedaan. Klopt. Komt die op de EP te staan, Jorike?
0: Die komt op de EP te staan, ja. Nou, we het toch hebben over country, dan denk ik, fiets hem er maar gewoon gelijk in. Want er komt nog een country concert aan, einde dit jaar. En jullie zijn bij deze ook uitgenodigd.
1: Nee.
2: Van jou?
0: Want... ja, Jonathan, ik weet helemaal niet. Dit heb ik volgens mij nog helemaal niet gezegd. Dit heb ik ook nog helemaal nog niet bekendgemaakt. Maar ik denk, ik ga het omdat jullie... ja, ik draag toch eigenlijk echt wel een warm hart naar jullie toe. Ja. Ik krijg jullie alvast in ieder geval een kleine... ja, ik ga het toch doen. Ja. 26 november ga ik met Welcome in the Barn in het AFAS.
1: Hè? Nee! Oh,
2: AFAS?
0: Nee, ja!
1: Nee! Nee. Nou, gefeliciteerd! Wauw!
0: Dankjewel!
1: 26 november, ja, we schrijven er meteen eventjes op.
2: Van Aalten naar de AFAS.
0: Niet normaal, hè?
2: Dat is een beste stap.
0: Niet normaal, hè?
1: En wordt dan de hele AFAS omgetoverd tot de grote range show? Hoe moeten we het zien, Jorike? Vertel er iets meer over.
0: Ja, ik wil dus echt... want ik ben er dus afgelopen vrijdag geweest kijken.
1: Ja.
0: Dit wordt heel vet. Ik zei, die vloer kwam lekker vlonde delen over. En je hebt daarboven heb je nog een ander. Ja, ik wil echt een beetje het festivalgevoel... in de AFAS trekken. Dus niet alleen maar een concert. Er gaat ook niet. Mensen kennen ook niet zitten. Nee. Het wordt gewoon lekker door elkaar heen lopen. Gewoon vet duetten. Vette artiesten. Ja. En gewoon allemaal in country.
1: Maar heb je al wat namen in je hoofd die je er heel graag bij zou willen hebben?
0: Benny Vera.
1: Oh ja.
2: Oh, ja.
0: Samen met Marlon.
1: Is dat het definitief of niet?
0: Ik heb dus ja gezegd op 26 november. En nou moet er echt, net zoals toen met dat festival, moet er gigantisch gang op worden gezet. Ik weet dat Welen ook die dag nog niks te doen heeft. Want mijn pedalsteelgitarist is ook die van Welen.
1: Ja.
0: Dus die had al in de agenda gekeken en die kon zien dat er niks was. Dus we gaan nu, deze week moeten we eigenlijk iedereen bij elkaar gaan sprokkelen. En dan vanuit daar verder.
1: Maar het zou toch een waanzinnig affiche zijn, Jorike Sterken met gastoptreders van onder andere Danny Vera en Welen.
0: Ja.
1: Er komen eigenlijk alleen maar leuke dingen aan. De EP is aanstaande, aan het eind van het jaar een nieuw album. En dan ook nog in november AFAS. Heerlijk, Jorike.
0: Ja. Doe mijn best.
1: Nou.
0: Bij deze zijn jullie uitgenodigd voor 26
1: november. Ah, wat tof. Nou, die
0: is staat
1: erin.
0: Ik heb het zelf nog niet eens helemaal bekendgemaakt, maar bij deze.
1: Ja, dit gaat zometeen rond. Dit gaat naar alle showbiz-programma's, dus zometeen is het hele land hiervan op de hoogte.
0: Oké, dan moet ik er even gang achter zetten.
1: Ja, ik ga jou niet langer ophouden, want er moet nog hard gewerkt worden in de Wisselord Studios, want anders loopt dat nog vertraging op, dat willen we niet op ons geweten hebben. Je hebt een hoop met ons gedeeld in korte tijd en daar zijn we hartstikke blij mee.
0: Ja. Nou, dank jullie wel, jongens.
1: Dat
0: en heel veel succes nog. En ik zie jullie in Zeeland.
1: Jorike Sterken! Yeah.
3: Je hoort het in Wattemiddag.

0: Bobbe Jaapans voor een hoedvol avontuur.
1: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall, er is altijd een weg.
0: Vier de zomer in Bobbejaanland, vlak over de Belgische grens. Scoor je tickets op bobbejaanland.be.
2: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
3: Totaal vermoeid belden ze. Elke nacht hoorden ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
4: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers. Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
5: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
7: Kom maar verder.
6: Met airco-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
7: Hij is weer klaar.
6: QuickFit en weer verder.
5: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
8: Deze week in de bonus. AH verse pasta's en pastasauzen. 1 plus 1 gratis. AH zacht fruit 140 tot 200 gram. 2 plus 2 gratis. En per snelfiltermaling 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
9: Stel je voor. Jij. Zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
12: hoi,
11: of binnenkort vertrekt,
13: adios.
11: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
12: Fijne vakantie.
14: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, boom.
15: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
16: Oké.
15: Social Deal, deals die je niet mag missen. Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers. Drie sterren slot. Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
17: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
18: Ben jij op zoek naar de liefde van je leven? Wij gaan je helpen. Kies zelf je match en ontdek in 1 week meer van elkaar dan na een jaar daten. Willen jullie daarna allebei trouwen? Dan krijgen jullie de bruiloft en de honeymoon cadeau. Meld je aan via net5.nl/weddinginaweek.
0: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Nieuws van 5 uur.
19: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. Vanwege de droogte geldt voor inwoners, boeren en bedrijven in delen van Brabant vanaf morgen een verbod. Ze mogen overdag geen water meer gebruiken uit sloten, beken en rivieren voor het besproeien van tuin, akkers of sportvelden. De laatste keer dat het waterschap Brabantse Delta met dit verbod kwam, was 4 jaar geleden. In natuurgebieden in Vlaanderen wordt extra gelet op eventuele natuurbranden. Het risico daarop is verhoogd naar oranje, wat zeer gevaarlijk betekent. Na een grote natuurbrand in Zuid-Spanje is bekend wie 6 van de 12 doden zijn. Ze kwamen uit het Verenigd Koninkrijk, België, Frankrijk en Spanje. Voor het uitbuiten van een jonge, kwetsbare vrouw moet een vrouw uit Woerden 1,5 jaar de cel in. Ook moet ze het slachtoffer 2 ton schadevergoeding betalen. Ze liet de vrouw 11 jaar lang werken in een paardenfokkerij zonder haar daarvoor te betalen. Ook mishandelde ze haar. De vrouw moet de staat 250.000 betalen. En de KNVB zegt dat ze met het overlijden van Rob Dieperink een gewaardeerde scheidsrechter gaan missen met internationale ervaring, maar vooral een fijne collega. Vandaag werd bekend dat Dieperink onverwacht is overleden op 38-jarige leeftijd. Zaterdag floot hij nog een oefenwedstrijd van Go Ahead Eagles tegen een ploeg uit Cyprus. Het is bijna overal zomers en zonnig, alleen in het noorden is wat bewolking. Het is ruim 30 graden en dan blijft het vanavond ook nog lang in het zuiden. Morgen wordt nog iets warmer, maximaal 33 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Radio Noordzee, verkeer.
7: 53 vertragingen, dit zijn de drie belangrijkste. De A2 Den Bosch-Utrecht voor Zaltbommel, 36 minuten. Het is mis op de A4 Rotterdam-Amsterdam voor Zoetewoudendorp. Daar is een ongeval gebeurd, je vertraging 1:20. En de laatste is de A76, Geleen-Keulen voor...
12: Mag ie?
7: Ja.
12: Daar komt ie. Duitsland!
7: Daar is de weg afgesloten en je vertraging daardoor opgelopen naar 34 minuten.
0: 100% puur Hollands. Oh yeah. Dit is Radio Noordzee met

0: kleedkamer. Billy Dans, de middagshow, Radio Noordzee en Gappie Sappie. Ik weet niet of jij afgelopen weekend een beetje op TikTok hebt gekeken, maar je kan echt de app niet openen of je ziet allerlei mensen heel knullig heen en weer stappen. En vervolgens playbacken op de tekst: ik hou van zomer, zon en strand. En dat is een track van Rutger van Barneveld. En dat hij het maakte was hij denk ik 12 of 13 jaar of zo.
1: Het is uit 2002 komt hij. En toen maakte hij nog muziek onder de naam Gewoon Rutger.
0: Ja, hij staat er ook een beetje ongemakkelijk bij, Rutger, weet je.
1: Dat... Ja, hij had een leuke meid ergens vandaan getoverd voor in de videoclip. Terrasje met de mensen, ja, lekker zwaaien, handjes.
0: Lekker zwaaien, inderdaad. Dus het gaat om dit liedje.

0: Platenmiddag met René Verkerk, Radio Noordzee.
1: Ja, daar kan bekend voorkomen zitten, hè?
2: Dat is Juan Bastos.
1: Juan Bastos.
2: Ja. Met Loop Die Love.
1: Love Die Love. 60's. Maar wij spraken Rutger natuurlijk vrijdagavond, of vrijdagmiddag even. Maar we moeten er ook niet raar van opkijken als u dit gewoon weer opnieuw gaat uitbrengen. Een nieuw leven in gaat maken.
2: Sterker nog, binnen nu en 3 weken gaat hij uitkomen.
1: Echt waar?
2: Binnen nu en 3 weken komt er een remake, van deze grote hit. Okay. Was het een droom?
1: Was het een droom? Heet het dan zo?
2: Dan ja, nou, zo heet het origineel, ja.
1: Oh, oké. Okay. Nou, we zijn zeer benieuwd. Ja. Je moet er ook niet gek van opkijken dat er gewoon weer een klapper gaat worden.
2: Ja, natuurlijk.
1: Ik hoop eens, afgelopen vrijdag waren zowel Rutger als Justin de Wild, allebei natuurlijk de zomerhit dit jaar te pakken, waren ze bij jullie in het programma, bij Evers & Co.
3: Ja, vrijdagmiddag was dat. En wij wisten natuurlijk dat ze zouden komen. Afgelopen maandag wisten we dat al. En vervolgens hadden we het idee om van, goh, is het niet leuk als die twee, omdat ze natuurlijk eigenlijk allebei de zomerhit hebben dit jaar, om die twee iets samen te laten doen.
2: Super,
3: nou, we hebben een tekstje gemaakt en een melodietje op Oceani. En ja, dan is het altijd de vraag, doen ze het? Gaan ze het doen? En ja, die gasten, dit zijn echt super aardige gasten. Ja, Rutger en Justin ook. Ja. Dus die hadden zoiets van, nee, dat gaan we doen. En dat deden ze afgelopen vrijdag.
1: Ja, het eindresultaat is echt geweldig. Ja, ja. Weet je wat, we doen hem

0: Het is Jeffrey Heesen, Radio Noordzee. En Loco, een week of drie geleden deed hij het live in het Huis van de Hollandse Hits bij Cruijff en de Mol.
1: Ja, vooral niet alleen muzikaal, maar ook qua uiterlijk heel veel indruk op Estelle gemaakt.
0: Ja, die zei, ja. Lieverd, je bent niet van de commode gevallen, hè? Hoe zou het met ze gaan?
1: Ja, ik denk goed. Ja, volgens mij is Estelle nog op het eiland en Johnny zal met tv-dingetjes bezig zijn, maar ik denk dat ze gewoon lekker weer opgeladen weer terugkomen straks.
0: Johnny moet natuurlijk zometeen nog een tijdje de Oranje Zomer presenteren.
1: Ja.
0: Estelle, die hoeft gewoon niks te doen, denk ik.
1: Nou, nee, die is natuurlijk druk bezig met haar beautyproducten.
0: Dat was zo mooi. We hebben ze natuurlijk een beetje geholpen, Kobus, om ze hier op weg te helpen. Want ja, ze doen natuurlijk alles zelf, gewoon ja, de techniek. Dus we hebben Johnny, zeg maar, leren hoe je de muziek moet instarten. En Estelle wegwijs gemaakt. En toen kregen wij een mooi cadeau. Jij kreeg een mooie fles drank.
1: Een heerlijke fles whisky.
0: Ik ben natuurlijk de geheel onthouden. Dus ik kreeg een mooi t-shirt van een mooi merk waar ik dol op ben. Ja. Maar Estelle had mij als XL ingeschoten.

0: 18 plus, speelbewust.
1: Ja.
2: Echt serieus?
1: Oh,
2: wat een geld.
3: 18.000, godverdikke me.
0: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
4: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
0: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl. 18 plus speelbewust.
5: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Bonchalati-ijsjes, al vanaf 2,39. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
6: Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
5: En deze week ook extra goedkoop. Campina lang lekker volle of halfvolle melk voor maar 85 cent. Lidl, je verdient het.
7: Switch nu naar Ziggo en scoor een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals

0: van Ethos.
1: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: De zon op je huid. Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
3: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
4: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2200 voor een darmoperatie. Eens luisteren wat je puppy daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks en jou als baasje ook niet. Want jij hebt je puppy verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
5: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
6: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
7: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
8: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
9: Alle verf, super voordelig.
10: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel, ervaar pure plantkracht.
11: 6:01 na een warme zomeravond. Och, volgt opnieuw een zonnige zomerdag morgen met 26 tot lokaal 33 graden. Wordt het zelfs nog een beetje warmer dan vandaag ook.
12: Moeten we in de schaduw gaan zitten?
11: Dat is denk ik sowieso beter voor alles.
12: Veel water drinken.
11: De gordijnen dicht houden. En je niet al te druk maken.
12: Oh, en goed insmeren misschien.
11: Goed insmeren. Doe je dat, Kobus?
12: Want nooit.
11: Wij vallen natuurlijk wel een beetje in de risicogroep, zeg maar, qua gevoelige huid en zo.
12: Maar mijn huid is zo gerimpeld dat ik erger kan niet meer. Laat maar.
11: Ja, dat komt toch niet meer goed, wil je zeggen.
12: Een soort mandarijn die 8 weken in de fruitschaal heeft gelegen.
13: Radio Noordzee, verkeer.
12: Ik kom op je vergelijking. Even op de weg kijken. Er zijn 55 vertragingen. Dit zijn de 3 belangrijkste. De A4 Amsterdam-Rotterdam voor Plaspoel Polder 1/2 uur. En de A20 Hoek van Holland Gouda voor Krooswijk. Daar is een ongeval gebeurd. Je vertraging 1/2 uur. En de laatste is de A76 Geleen-Keulen voor
14: Duitsland.
12: Daar is de weg nog steeds afgesloten. Je vertraging 36 minuten.
11: Hij zit klaar in een zomerse design toga van Tijgerbond.
13: Radio Noordzee, Hollandse hoofdpunten.
11: Onze eigen Kobus Boscha.
15: Nederland roept de Russische ambassadeur op het matje vanwege de cyberaanvallen. Dat zegt buitenlandminister Berendsen. Rusland hackt de camera's van burgers om militaire transporten te kunnen volgen. De brand in de binnenstad van Meppel is onder controle. Wel is de brandweer nog volop bezig met blussen. De brand brak vanochtend uit. En onder meer een kinderdagverblijf werden ontruimd. Ook werden 2 NL-alerts verstuurd. En asielzoekers voor wie geen plek is in Ter Apel hoeven voortaan niet meer buiten te wachten. Ze worden opgevangen in een pand op het terrein, maar worden wel eerst gefouilleerd. Alles blister van de prik.
11: Oké.
12: Maar ja, ik snap het nu niet.
11: We zitten
12: al 4-5 jaar er tegenaan te hikken.
11: Ja.
12: Dat er geen plek is voor mensen in Ter Apel. Dat ze op de grond moeten slapen met vrieskou, met hartstikke warm.
11: Ja.
12: En nu opeens is er een pand op het terrein waar ze opeens in kunnen.
11: Ja, misschien
12: dat hadden ze toch ook eerder kunnen doen?
11: Misschien hebben ze zometeen ook voor die 500.000 woningzoekenden ook in deze plek hier komen.
12: Ja, je weet het terrein.
11: Dat zou toch wat zijn?
15: Ja. Nou, ik heb nog wel een plekje voor ze. Want na 7 maanden staat het gerenoveerde pand van de Meilandjes in Italië, in Mornico Lozana, staat nog steeds te koop. De vraagprijs bedraagt €150.000.
11: Oh.
15: En ondanks een druk bekeken online advertentie brengt helemaal niemand een bod uit.
11: Maar €150.000, dat is toch niet heel veel geld of zo?
15: Ik ga even kijken wat je ervoor krijgt.
11: Kijk even
15: een pand van 300 jaar oud, in een klein dorpje, piepklein, afgelegen.
11: Ja.
15: Ze kochten het huis in de winter van 2024, kochten ze het voor €70.000.
11: Wat goed.
15: En uiteindelijk is dat natuurlijk helemaal gerenoveerd, maar het is aan de straatstenen niet kwijt te raken.
11: Dat was Martien zelf.
15: Ja, inderdaad. Een huis van ongeveer 233 vierkante meter in een echt mooi wijndorp. Beschikt over 4 kamers, een badkamer, een kelder, meerdere open haarden. Ja. En een terras van 32 vierkante meter en een garage. En het meubilair is bij de prijs inbegrepen.
12: Maar een garage van 32 vierkante meter, dat is dubbel zo groot als de meeste mensen tegenwoordig wonen. Dat is een behoorlijk ding.
0: Dat is helemaal niet zoveel geld dan 150.000. Ziet het er goed uit, of niet?
15: Het ziet er goed uit, in tegenstelling tot de Meilandjes. Maar het is natuurlijk wel heel ver weg in een klein dorp. Hè. Dat is natuurlijk een beetje de trigger.
12: Heerlijk, man. Lekker rust.
0: Ja, maar goed. Je moet natuurlijk maar net iemand voor hebben die daar een paar nachtjes wil komen logeren, natuurlijk.
15: Nou, daarom.
0: Krijg je Erika erbij, of niet?
15: Dat staat er niet bij.
0: Staat er niet bij.
15: Ja, had dat nog lager geweest. Ja. En nu we het toch over wonen hebben, bewoners rond het Hasseltplein in Tilburg, die maken zich ernstige zorgen vanwege de toenemende rattenoverlast in de buurt. Ja. De dieren lopen steeds vaker door de tuinen, over straat en rond de Hasseltse kapel. En als het donker wordt, zie je ze zo voor je voeten wegschieten, vertelt een bewoner op het Hasseltplein. Ja. En sterker nog, sommige mensen hebben zelfs in hun huiskamer en in hun keuken al de nodige
0: rattenver. Het is pure hygiëne, hè, natuurlijk.
15: Nou ja, het heeft ook te maken. We mogen ze niet meer bestrijden, hè. Dat is een beetje het probleem.
12: Bij ons wel.
0: Ja, maar dat gebeurt natuurlijk wel, toch, of niet?
12: Natuurlijk.
0: Ja, heb jij de last? Jij bent natuurlijk ook aan het water, zeg maar.
15: Nee, wij hebben. Nou, op weiland zie ik heel af en toe wel eens een rat. Maar voor de rest, wij hebben meer last van mollen, veenmollen, muisjes, kleine muisjes.
0: Mag allemaal geen naam hebben, natuurlijk.
15: Nee, mag allemaal geen naam hebben.
0: Maar, dus, maar die ratten die hebben giga goed gehoord. Als ze van mijlen ver horen ze al aankomen. Ja. En dan denken ze, maken we even de pleiterik.
15: Ja,
0: ik heb een tijdje op een vakantiehuis heb ik gewoond. Omdat ik toen moest wachten op het andere huis. Heb ik daar een paar maanden gezeten. En daar waren ook ratten onder zo'n houten vlonder. En als ik ergens bang voor ben, dan zijn het wel ratten. Ik vind dat
12: het getippel zo onder de vlonder door.
0: Helemaal niks. Je ziet ze niet, in één keer vliegen ze voorbij. En als ik dan de auto naast dat huisje zette, dan deed ik altijd een keer of 10 de deur open en dicht. Die buren zullen wel gedacht hebben.
12: Wat is dit voor idioot?
0: Zitten een hoop mensen in die auto.

0: Lotte Kroes, maar Lotte is hartstikke druk bezig. Die heeft allerlei camera's om zich heen op dit moment. Hij begint namelijk met een eigen reality-serie, met een soap. Dat komt eraan binnenkort. Hij is op dit moment ook in gesprek met allerlei betrokkenen, maar er wordt dus druk gefilmd. Oh. En hij heeft gezegd, ja, ik laat alles in mijn leven zien, behalve als ik onder de douche sta. Nou,
1: oh, dat willen we ook niet zien.
0: Thank God, hè, zullen we in dat geval maar zeggen. Ja, inderdaad. Dus dat komt eraan. En ook nog niet. Geen idee bij welke omroep. Maar ik denk dat SBS 6
2: gaat. Maar wordt het dan zoiets als wat Gerard Joling gedaan heeft?
1: Ja, gewoon over een kijkje in zijn leven.
0: Hij heeft wel maakt leuke dingen mee, kan ik je uit ervaring vertellen.
2: Hij treedt veel op.
0: Hij treedt veel op. Hij heeft een leuk huis in het buitenland. Doet een beetje varen, een beetje gezellig en zo.
1: Ook met de familie en zo gewoon
0: kinderen
1: allemaal.
0: Leuk. Ja, kinderen, allemaal leuke kinderen en zo. Dus prima.
2: Oh ja.
0: Dus aan het eind van het jaar zullen we dat gaan zien.
1: Ik ben benieuwd.
0: Hey, en luister, we zitten natuurlijk een beetje in de vakantieperiode. Het noorden en het zuiden is nu weg, denk ik.
1: Klopt.
0: Ja. Je moet er even rekening mee houden als jij binnenkort naar het buitenland gaat met de auto. In Frankrijk, Spanje en België riskeren namelijk automobilisten een flinke verkeersboete voor het eten van een broodje achter het stuur.
1: Wat?
0: Ja, een broodje achter het stuur. Dat is niet toegestaan, dat is een paar honderd euro boete.
1: Hé? Wat raar.
0: Ja, dat je dan niet geconcentreerd zeg maar met de auto bezig bent.
2: Maar je kijkt toch vooruit als je eet, of?
0: Dat lijkt mij wel, ja. Tenminste, ja, je kijkt eerst even wat ertussen ligt.
2: Ja, dat wel, ja.
0: Maar goed, dat hoeft geen uur te duren natuurlijk.
2: Wel goed om te weten.
0: Ja, dat is weer dat je inderdaad...
2: Dat je bij de grens alles opvreet.
0: Ja. Ja. Of van tevoren, weet waar je een pistolet met lauwe brieën even zo snel kan verstoppen, misschien. Hè? Dat is belangrijk.
1: Bijzondere regels.
0: In Italië is voor kinderen onder de 4 jaar een kinderzitje met een ingebouwd alarmsysteem verplicht.
2: Over de hitte.
0: Ja, om te voorkomen dat ze inderdaad in een hete auto worden achtergelaten.
1: Heel goed, dat vind ik heel goed.
0: En in Spanje is rijden in zwemkleding en het dragen van een dikke winterjas verboden.
1: Ja, van tegen de hitte beroerte natuurlijk.
0: Nee, ja, in de winterjas heb je natuurlijk weinig bewegingsvrijheid.
1: Ja, je kunt niet even over je schouder in de dode hoek kijken.
0: Nee, het is niet zo dat ze natuurlijk nu rond deze periode van het jaar, maar dat het 80.000 graden is, en de winterjas in de auto zit natuurlijk. Dus,
1: En Flitsmeister is in heel veel landen verboden. Als je in Duitsland Flitsmeister op je telefoon hebt staan, of de bijrijder, en ook al heb je het niet aanstaan, riskeer je gewoon 400 euro boete, hè?
0: Zo.
2: Oké. In Duitsland mag je toch zo hard als je wil?
1: Ja, niet overal.
2: Oh nee, dat is waar.
0: Ja. Nee, dat is alleen als er geen wegwerkzaamheden zijn.
2: Bouwstellen.
0: Die zijn ook vooral natuurlijk. Ja. Ja, maar vroeger checkte je voordat je op vakantie ging even de olie. En nu moet je kijken of de broekspijpen wel de wettelijke lengte hebben. Anders gaat het helemaal mis, hè?
1: Oh.
0: Gaat nog een duur ritje worden, jongens.
1: Oh.
0: Nou, mooie vakantie en heb het fijn.

0: Amsterdam, Vulcano, Radio Noordzee. Weet je wat het dit? En weet je wat het dat met onder andere Jos Groothuis in de band? Inderdaad, de broer van Angela.
1: Groothuis.
0: Ja, een paar hitjes gescoord, mooi. Ja, die Harry Jekkers, joh, die heeft natuurlijk afgelopen weekend zijn allerlaatste voorstelling gegeven.
1: Ja.
0: En daarnaast is hij ook nog benoemd tot ereburger van Den Haag.
1: Mooi, ja,
2: hij heeft veel voor de stad gedaan, toch?
0: Echt, heeft heel veel voor de stad gedaan. Sterker nog, Harry Jekkers staat zometeen centraal in de quiz. Even na 6:00, rond 6:50. Krijg je een vraag en met het juiste antwoord ga je aan de haal met de prijzen. Ja, het zal gaan over de hit O.O. Den Haag, denk ik, die hij deed.
1: Tuurlijk.
0: Als Harry Klorkenstein destijds.
1: Ja, een verbastering van Klein Orkest, dat
0: Klein
1: anagram.
0: Orkest, ja, Klein Orkest, ja, een anagram.
1: Anagrammetje.
0: Mooi woord.
1: Ja.

0: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
1: Anders grijp je mis.
2: Deze week in de bonus. A

0: jij? Wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
1: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
2: hoi,
1: of binnenkort vertrekt,
3: adios.
1: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
2: Fijne vakantie.
4: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
5: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
4: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
6: Waar ben jij?
7: Ik zit nog in de trein.
8: Het volgende station is station Antwerpen.
7: Ik denk dat het wat later wordt.
6: Je zat zeker weer je serie te kijken.
7: Nee.
6: Ja?
7: Ja, oké, sorry.
9: Stream tv zoals jij dat wilt. Kijk overal in de EU. NL ziet. Slim bekeken.
10: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
11: Praxis.
12: Neem nu NL ziet en kijk de eerste 14 dagen gratis. NL ziet. Slim bekeken.
13: Altijd kunnen vertrouwen op uw auto? Ga voor een full hybrid van Honda. Zoals de ruime CRV of de wendbare Honda Jazz vanaf €239 per maand. Kijk op honda.nl of ga naar uw dealer.
14: Honda, the power of dreams.
15: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.

0: nieuws van 6 uur.
1: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. Nu het Rode Kruis en vluchtelingenwerk zijn gestopt bij het aanmeldcentrum in Ter Apel, neemt minister Van den Brink maatregelen. Asielzoekers voor wie geen plek meer is, hoeven niet meer buiten te wachten. Ze worden overdag opgevangen in een pand op het terrein en gefouilleerd. 'S Avonds gaan ze dan met de bus naar de nachtopvang. Er komen steeds meer maatregelen tegen de droogte. In grote delen van Brabant geldt vanaf morgen overdag een verbod om tuinen, akkers en sportvelden te besproeien met water uit sloten en rivieren. Van een drinkwatertekort is nog geen sprake, maar wel raden de drinkwaterbedrijven aan om in de piekuren zuinig aan te doen. Nederland roept de Russische ambassadeur op het matje omdat Rusland camera's van gewone mensen heeft gehackt. Daarmee werden routes bekeken waar militaire transporten langskwamen, zegt buitenlandminister Berendsen. Frankrijk en België hebben hun Russische ambassadeurs ook ontboden om spionage en sabotage. En de brandweer is nog volop bezig met het blussen van de brand in de binnenstad van Meppel, maar heeft hem onder controle. De brand in een pand brak vanochtend uit en het dak stortte in. Uit voorzorg werden een kinderdagverblijf, woningen en een bibliotheek ontruimd. Vanwege de vele rook werden vanmiddag 2 NL-alerts verstuurd. Het is bijna overal zomers en zonnig. In het zuiden blijft het vanavond ook nog lang rond de 30 graden. Morgen wordt nog iets warmer, maximaal 33 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Radio Noordzee, verkeer.
2: Met 38 vertragingen nog, dit zijn de drie belangrijkste. De A4 Amsterdam-Rotterdam voor Rijswijk Centrum, een half uur. De A16 Ridderkerk te Brechtseplein. Voor het te Brechtseplein, daar is je vertraging 37 minuten. En de laatste is de A76. Leenkeulen voor de Nederlandse grens. De weg daar nog steeds afgesloten en je vertraging inmiddels 40 minuten.
0: 200% puur Hollands. Dit is Radio Noordzee, met nu.

0: Tour de France lekker bezig. Al is het vandaag natuurlijk wel een rustdag, zoals jij riep, Kobus. Ja. Gisteren gewoon de kantjes eraf gelopen.
1: En half
0: vandaag,
1: werk.
0: Ja, half werk geleverd. En vandaag weer een rustdag.
2: Ja, ups, kan niet op.
0: Dan krijgen ze dan minder te doen omdat het zo heet is daar in Frankrijk.
1: Nou ja, nee, dat is oprecht. Dat is wel de reden.
0: Ja.
1: Want ik las dus vandaag dat Pogacar, dat is een van de grote, volgens mij van de koplopers ook van de Tour de France. Die wil nu gaan kijken met de organisatie ook van de Tour de France. Met de toenemende hittegolven elk jaar.
0: Ja.
1: Of die Tour niet in het najaar of in het voorjaar gefietst kan worden.
0: Oh zo. Ja, maar je kunt het ook weer niet al te laat doen. Want dan ligt er ijs op die berg, hè, natuurlijk. Dat kan ook niet.
1: Nee, dan moet je de spikes onderbinden.
0: Maar als het hier 38 graden is, zoals 2-3 weken geleden, dan komen wij toch ook niet met halve aankondiging aanzetten? Of hoe zit het?
1: Nee, dat je alleen de artiest aankondigt of alleen de voornaam doet.
0: Dat we het programma in slow motion doen of zo?
1: Nou, dat zou misschien gezien de leeftijd van jullie wel eens een goed idee zijn.
0: Een beetje een rare vergelijking. Wanneer ga jij op vakantie komen?
2: Volgende week ga ik naar Thailand.
0: Oh.
1: Het eiland of Thailand?
2: Nee, Thailand.
1: Oh, Thailand.
2: Eerst naar Bangkok. En dan twee dagen en dan naar Pattaya.
0: Je schoonmoeder wordt 15. Maar wie gaat hier de honneurs waarnemen dan?
2: Rini van der Elsen gaat dat doen.
0: Oh nee!
2: Ja, die was hier al een tijdje geleden.
0: Ja.
2: En die hebben we zo gek gekregen. Dus die komt volgende week invallen.
0: Dat is een goede vriend van jou.
2: Ja, goede vriend van mij.
0: Voor de mensen die Rini niet kennen. Rini is denk ik wel de meest beroemde stem van Nederland. Hij doet bijvoorbeeld de stem bij de, weet je?
1: De kerstbeker.
0: De kerstbeker, maar inderdaad ook
1: Gerard. Augurkenkoning.
2: Ja, hij is de sprookjesboom in de Efteling.
0: Oh, serieus? Hij zei dat ook?
2: Ja, dat
0: echt?
2: Hij ook, ja.
0: Want die is wel scherp altijd.
2: Ja.
0: Ja. En dan gaan de meisjes met frisse tegenzin naar een oude vandaaghuis. Dat is
2: het ijs, hoor.
0: Gerard Goor, ja. Ja, Gerard Goor. Leuk dat hij niet. Zometeen natuurlijk de quiz, waarbij je hartstikke leuke Radio Noordzee prijzen kan pakken. Onder andere de sleutelhanger, de klompjes sleutelhanger. En ook de beker, de mok van Mokkoning gaat hem helemaal personaliseren. Vandaag staat Harry Jekkers in de schijnwerpers.
1: Gisteren natuurlijk een belangrijke dag voor hem. Hè? Deze zijn laatste solovoorstelling in een uitverkocht theater.
0: Ja, en ereburger van Den Haag. Zijn er ooit eerder
2: Maar cabaretiers is hij eigenlijk de tweede. Want de andere cabaretier die ooit is uitgeroepen tot ereburger was Paul van Vliet.
1: Ah, ja.
2: Paul van Vliet.
0: Oh.
2: Ja, ja. En dan heb je nog andere mensen van de muzikanten van de Golden Earring. Maar ook Josias van Aartsen, Wim Deetman, Johan Remkens en ook nog Jette Kleinsma zijn ook allemaal uitgeroepen.
0: Allemaal uitgeroepen. En de meest recente is dus Harry.
1: Ja. Meteen.

0: Het is Bram Bongers in de middagshow bij Radio Noordzee. Het perfecte recept, het perfecte plaatje.
1: Radio Noordzee, Reneder Popquiz.
0: Ja, inderdaad. Nou, poepoe. Hij heeft het ook wel verdiend, hè. Laten we heel eerlijk zijn. Onze Harry Jekkers.
2: Natuurlijk.
0: Hij heeft een mooie carrière gehad, even goed. Hij is lang bezig. Hoe lang is hij bezig geweest, Kobus?
3: Zo. Ik denk vanaf begin jaren 80.
4: Ja, dat is wel fijn, ja.
0: Ja, ja, ja, is natuurlijk ooit ook beroemd geweest met een goede band. Het Kleine Orkest.
4: Toch, over de muur zo mooi.
0: En dan afgelopen weekend zijn laatste solo-voorstellingen. En vandaar dat er een vraag komt uit misschien wel een van zijn grootste hits. O.O. Den Haag.
4: Die hij dan weer uitbracht als Harry Klorkenstein. Om het even lekker simpel te houden.
0: Ja, want in Klorkenstein zit natuurlijk...
4: Een klein orkest. Aha, een anagram, zoals ze het zo mooi noemen.
0: Anagram, ja.
4: Ja, en de vraag is eigenlijk heel simpel. Welke bekende plek bezingt Harry Jekkers nog meer?
0: Luister goed.
1: Radio Noordzee. Reneder Popquiz.

0: Noordzee. René de Popquiz.
1: Schilderswijk, de lange poten en het A, AZC. B, plan of C, dolfinarium.
2: AZC.
1: Ja, dat kan, hè?
2: Oké, ik weet wie de quiz gemaakt heeft. Hij zit recht tegenover mij. Wat is dat mooi. A, B of C, ja, in de Radio Noordzee WhatsApp, hè?
1: Ja, gewoon even naar radionoordzee.nl gaan. Dan zie je daar de knappe, acterende, de modelstaande radiohost van dit programma. René, daaronder staat WhatsApp. Stuur bericht, klik je even op en dan stuur je de lange poten in het A, AZC, B, plein of C, dolfinarium.
2: De klompjes sleutelhanger wacht op jou, onder andere. En natuurlijk ook de koffiebeker, de mok van Mok Koning. Je hebt ongeveer een, minuut of 20 de tijd om antwoordje te droppen. A, B of C dus, via radionoordzee.nl. En dit is Peter de Koning en het is altijd lente.

0: toevallig tips?
1: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
0: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
1: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
2: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Bonchelati-ijsjes. Al vanaf 2,39. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
3: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: En deze week ook extra goedkoop. Campina Lang Lekker volle of halfvolle melk voor maar 85 cent. Lidl, je verdient het.
3: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
4: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. Dereizen. Live your dreams.

0: bij de verfzaak.
1: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
2: Welkom bij de verfzaak.
0: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
3: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
4: Hier is Guusje. Tijdens ons superzomerfestival zoef je van de glijbaan en knuffel je met de dieren. Kom naar de Vlierenfluiter, het leukste speelpark van het oosten.
3: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
4: Bestel nu voordelige tickets via vlierenfluiterraalte.nl.
5: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
6: Iedereen begrijpt elkaar.
7: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
8: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
9: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.

0: Lekker toch?
1: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
2: Zonnebrandcreme?
0: Natuurlijk, want na één drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
3: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
4: Na een warme zomeravond volgt morgen opnieuw een fijne, prettige, zonnige zomerdag. 26 tot zelfs 33 graden. Het wordt een beetje warmer dan vandaag ook nog. Dus
5: lekker.
4: Weten we in ieder geval hoe dat ervoor staat. Maar nee, wil je de files nog doen? Of zeg je...
6: Ja, vind ik wel leuk.
4: Oh, vind je wel leuk? Oké, okay. Ja, nou, dan gaan
6: we. Jij doet het altijd.
5: Ja, nee, heel graag zelfs. Ik ben moe van deze afgelopen
6: twee. Moet je nog wachten op een pingel?
4: Nee, maar ja, tuurlijk. Maar we maken altijd ruimte voor professionals.
5: Ja,
7: Radio Noordzee. Verkeer.
4: Marleen.
6: Ja, nou, even de laatste stand van zaken op de weg. Op de A4 Amsterdam richting Rotterdam tussen Zoeterwoude, Rijndijk en Polderspoelpolder heb je 22 minuten vertraging. Dat is niet al te best. A13 Rijswijk richting Rotterdam tussen Prins Klausplein en Delft. Ruim een half uur. En tot slot de A76 Geleen richting Keulen tussen Voerendaal en Duitsland. Ben je toch wel bijna een uurtje heb je vertraging.
4: Ja, Duitsland. Ja, dat is met Duitsland. Dat is toch altijd even...
6: Is dat met die vanwege die controle?
5: Paspoortcontrole.
6: Ja,
4: inderdaad, even de paspoortjes trekken als je daar staat.
6: Oh nee, er staat zelfs afgesloten.
4: Ja. Oh, afgesloten.
6: Maar is dat dan... Dat...
5: Meestal is dat dan wel dat het inderdaad paspoortcontrole is. Maar dan is het misschien zo druk met het vakantieverkeer dat ze het gewoon door de sluis heen even op slot doen.
4: Ja, even de achterbak even open. Even kijken wat er allemaal uitkomt.
5: Ja.
4: Nou, we gaan er even voor zitten, Marleen. Want je vast een lekkere...
6: Ik voel de druk.
4: Voelt de druk, oké.
6: Okay. Ja, kom
4: maar. Nou, daar gaan we.
8: Rechtstreeks vanuit het huis van de Hollandse hit is dit de Hart van Nederland update. Woe! Op Radio Noordzee.
4: Zo ritmisch, ook lekker is dat.
6: Ja, ik zat helemaal in de groove. Hey. Ik heb een paar leuke onderwerpjes even uitgezocht voor jullie. Want jij had het net over het weer. Het wordt echt wel ook weer warmer, hè?
4: Ja.
6: Nou, er zijn er natuurlijk huizen waar het ook niet meer koeler wordt. Op een gegeven moment bouwt die warmte zich in een huis dan op.
5: Ja.
6: Dat kan natuurlijk komen door slechte isolatie of wat dan ook.
4: Ja, of juist de goede isolatie.
6: Juist, daar wou ik naartoe. Want in nieuwbouwhuizen, en daar gaan wij dus kijken in een flat in Almere... daar wordt het in ieder geval plus 30 graden. Goh. En daar vluchten de bewoners zo ongeveer het huis uit. Dus we spreken ook iemand die moet gewoon echt terug naar zijn moeder... omdat het gewoon te warm is in die flat.
4: Ja, het is
6: ja, dus we gaan eens even kijken, want het zou natuurlijk toch top zijn als de woningcorporatie daar iets aan gaat doen. Hè? Dus we gaan even kijken, even polshoogte nemen van wat gaat daar gebeuren. En een heel leuk verhaal, misschien heb je het gelezen, dat een jonge gozer van 20 jaar, die wil heel graag scheidsrechter worden. Is dat ook eigenlijk al, maar is echt een talent, hè?
4: Ja.
6: Die zit ook al echt in de talentenpool van de KNVB.
4: Mm-hmm.
6: Nou, het seizoen was wel een beetje voorbij. Maar zijn broer, die is profvoetballer bij FC Dordrecht.
4: Oh ja, ja.
6: Die jonge gozer van 20, die gaat kijken bij een wedstrijd van zijn broer. Wat gebeurt er? Die scheidsrechter wordt niet goed daar.
4: Oh.
6: Ja,
4: oh.
6: Maar wat doe je dan?
4: Ja,
5: invallen.
4: Tuurlijk.
6: Dat bedoel ik.
4: Ja.
6: Die heeft me daar toch een potje staan fluiten, jongen.
4: Echt?
6: Meteen helemaal profi.
5: Oh,
4: wat leuk van
6: dus
4: die
6: dat is toch top. Dus dat verhaal, dat willen we helemaal van A tot Z.
4: Ja, natuurlijk. Dat is hartstikke leuk. Ja, natuurlijk. Ja,
6: nou, en daar wou ik het even bij laten. Want er gebeuren ook nog allerlei andere dingen. Maar dat is natuurlijk dan weer onder het kopje het laatste nieuws.
4: Het laatste.
5: Ja, en daar moet je gewoon voor kijken.
6: En daar moet je voor kijken.
4: Ja, hoe laat mogen wij noteren? Ja,
6: even 5:30.
4: 5:30. Er zijn van die maandagen dat je zeg maar de dag begint. En dan hoop je erop en dan is het even voor 6:30. En dan zwiept de deur open en dan zit ze er toch weer. Dat vinden wij hartstikke mooi. Marleen, dank je wel.
6: Graag gedaan.
4: En heb een ongelooflijk leuke avond. En we hangen aan je lippen om 5:30 op 6.
6: Dank je wel, mannen.
4: Dank je.

0: Onze vriend Rutger van Barneveld en Zwoele Zomernacht in de middagshow, Radio Noordzee. En het lijkt wel alsof jonge mensen ook die... Het gaat niet vervelen of zo, lijkt wel.
1: Nou, ik moet heel eerlijk zeggen, als je hem nu zo meteen nog een keer zou draaien... dan zou ik hem gewoon weer vrolijk meezingen en denken van... leuk?
0: Doe al die feesttentjes in het weekend. Ja. Alleen maar dit. Dat ik de hele avond alleen maar die telefoontjes omhoog. Zwoele Zomernacht, ja. Alleen maar de hele avond.
1: Geweldig.
0: Elk uur wel een keer.
1: De zomerrit van het jaar.
0: Het wisselt zich een beetje af nog met Zwoele Zomernachten nu en Cheerio.
2: Ja.
0: En af en toe ook nog eens een keer Blikkendag of Baila, weet je wat dat.
2: En de tapste van Tijuana is
0: ja,
2: ook...
0: komt er wel aan.
2: Ja, komt er
0: wel aan. We hadden hier toevallig Sander Kwarte vrijdag in het huis. En toen zei ik ook van nou ja, je hebt mazzel dat je zeg maar nu wat gaat meeliften op Cheerio en Zwoele Zomernachten. Dat die tapste, want dat is een hartstikke leuk liedje.
2: Oh, zeker.
0: Maar we hadden laatst ook die gove hier uit Purmerend.
1: Joey Nicolai.
0: Ja, maar die zien nu ook steeds.
1: Die gaat ook hard.
0: Op Instagram, ja. Onder die reels. Die gaat ook in één keer hard.
1: Moeten we de zomer niet een beetje verlengen? Want we kunnen anders al die zomerrits niet kwijt.
0: Nee, dat zou ik niet doen, want dan komen we weer met de Tour de France in de knoop. Ja, dus kiezen of delen.
1: Hebben we dat weer?
0: Het is of langer genieten van de Nederlandse zomerhits.
1: Of Tour de France kijken.
0: Of die Tour de France kijken. Dus niet allebei natuurlijk, nee. Dat kan niet.
3: Radio Noordzee, Neder Popquiz.
0: Ja, die klus moeten we nog even klaren. Hallo Gijs, goeie avond.
4: Goeiedag.
0: Jongen, welkom in de quiz.
4: Dankjewel.
0: Je bent net de showtrap afgewandeld. Hoe voelt de spanning op dit moment?
4: Ja, hij is aan het opkomen, hè?
0: Ja, je voelt de druk op de schouders, hè, natuurlijk.
4: Ja.
0: Ja. Heb jij wel eens een voorstelling van Harry Jekkers gezien, Gijs?
4: Nee, ja, op televisie.
0: Ja. En vond je hem leuk?
4: Ja.
0: Hij is afgelopen weekend gestopt.
4: Dat is jammer dan.
0: Er zijn genoeg leuke andere dingen overgebleven waar hij energie uit put. Maar hij staat in ieder geval niet meer op het podium. Maar hij staat wel vandaag centraal in de quiz.
4: Oké.
0: Okay. O, Den Haag. De lange poten en het A, AZC, B, plein of C, Dolfinarium. Wat denk je?
4: Het plein.
0: Plein, denk jij? Oh. Ja, laten we even luisteren of het zo is.
3: Radio Noordzee, Neder Popquiz.
5: Schilders weg, de lange poten en het plein.
0: Ja, keurig.
1: Heb je er lang over na moeten denken, Gijs, of niet? Ja.
4: Nee, want mijn zoon die zingt er wel eens.
0: Oh, oké. Okay. Ja, we dachten, weet je, het is maandag, we maken het niet al te moeilijk, toch?
4: Nee, maar ja, het komt regelmatig voor, dan zingt het automatisch mee.
0: Ben je wel eens in Den Haag geweest?
4: Ja.
0: Mooie stad, hè?
4: Ja.
0: Achter de duinen.
4: Achter de duinen.
0: Zeg, wel gefeliciteerd. De klompjes, sleutelanger en de koffiebeker van Mok Koning. En de koning laat jouw naam daarop zetten.
4: Oké, dankjewel.

0: is Kira van der Graaf, Radio Noordzee. En ciao, doei, adios, dat zijn de woorden die wij ook bijna in onze mond moeten nemen. Want kijk nou zelf, het is bijna 18:50.
1: Je hebt toch geen idee hoe snel die tijd gaat?
0: Terwijl we zeg maar zoveel motivatie hebben dat we vast en zeker nog een uurtje langer door hadden willen.
1: Nou, maar we moeten ook een beetje de rest van de week ook nog, hè?
0: Het gaat allemaal om balanceren in het leven.
1: Juist.
0: Dat is de reden dat we nu de pijp even aan Maarten moeten geven.
2: Ja, daar ben ik erg voor. Je hebt van

0: feitelijk watertekort dreigt in Nederland. Ja, dat klinkt niet best, want zonder water uit de kraan kunnen we natuurlijk niet.
1: Nee.
0: Zo, dan spoelen we de wc voortaan wel door met azijn of zo.
2: Ja, dat wordt genoeg gedronken in dit land.
0: Ja, toch? De overheid adviseert plas voortaan direct in de plantenpot. Maar je kan niet weten, ja, zometeen is het er niet meer.
1: Nee.
2: Besparen.
0: Zou niet goed zijn. We gaan er een punt aan draaien.

0: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen?

0: bol.com/snelpakkers.
1: Anders schrijf je mis. Zie je daar ook zo tegenop? Een nieuwe bril uitzoeken? Bij iCare kijken we naar je uit. Met specialisten die de tijd nemen. Want de beste oplossing voor jou begint bij zien wie jij bent. Je stijl en wat je doet. Ervaar echte aandacht. Maak een afspraak op iCare.nl. Het kwaliteitslabel voor opticiens. We zien je. iCare.
2: Ben jij op zoek naar de liefde van je leven? Wij gaan je helpen. Kies zelf je match en ontdek in 1 week meer van elkaar dan na 1 jaar daten. Willen jullie daarna allebei trouwen? Dan krijgen jullie de bruiloft en de honeymoon cadeau. Meld je aan via net5.nl/weddinginaweek.
3: Nog 1 keer kleurt Zandvoort oranje.
4: Ja, laatste kans.
3: Nog 1 keer brullende motoren.
4: Ja, goed.
3: Dit mag je niet missen.
4: Oh.
3: Daar moet je bij zijn.
4: Naar binnen.
3: Tank, laad of shop bij Shell en maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog 1 keer live te beleven.
4: Ja.
3: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
5: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
6: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
7: Of deze, in een leuk plaatsje.
8: Met 20

0: beste EV's van Kia nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
3: Zomerdeals bij Ethos. Zoals alle Biodermal, 1 plus 1 gratis. Is jouw huid al helemaal klaar voor de zon? Kom voor deze en nog veel meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op?
4: Mooi van Ethos.
5: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
6: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
5: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
6: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
7: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Avico en Elfer aardappelspecialiteiten en ovenschotels. 1 plus 1 gratis. En alle Plus verse pasta en pasta sauzen. Ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
8: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa. Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
9: Drie sterren slot.
8: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
2: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 7 uur.
10: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. In Woerden is een man opgepakt voor de brand gisteren in een appartementencomplex. Hij zou de brand hebben gesticht, waardoor een explosie ontstond. 24 woningen moesten worden ontruimd en de bewoners konden terecht in een sporthal. Aan 7 appartementen is de schade zo groot dat de bewoners nog niet terug kunnen. Het Rode Kruis hervat de hulpverlening bij het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Asielzoekers voor wie geen plek is, kunnen voortaan terecht in een leegstaand pand op het terrein. Eerst moesten ze buiten wachten, maar vaak ontstonden vechtpartijen. Ook vluchtelingenwerk gaat in Ter Apel weer aan de slag. Omdat er vaak geen Amerikaanse Patriot-raketten geleverd kunnen worden, gaat Europa zelf een afweersysteem maken. 10 Europese landen werken eraan mee, waaronder Nederland en Oekraïne. Premier Jette zegt dat zo'n eigen systeem hard nodig is om iedereen veilig te houden, nu Rusland steeds meer raketten heeft die ver kunnen komen. En hoewel nog nergens een drinkwatertekort is, raden de waterbedrijven aan om zuinig aan te doen met water. Vooral in de piekuren, 's ochtends en 's avonds. In Twente kan de waterdruk wat lager zijn. In delen van Brabant is het vanaf morgen overdag verboden om tuinen, akkers en sportvelden te besproeien met water uit sloten en rivieren. Het is vanavond in het zuiden nog lang rond de 30 graden. Vannacht koelt het af tot onder de 20. Morgen wordt weer zonnig en zomers warm met maximaal 33 graden. En dat was het ANP-nieuws.
2: Radio Noordzee. 200% puur Holland.
11: Radio Noordzee. Het is je boy Lil Kleine, je weet wat we zeggen. Maar we naar niet.

Radio Noordzee. Hier lunch je iedere werkdag met je favoriete artiesten. Met deze week Joris Rasenberg van Abel. De Radio Noordzee.

Ik dacht nooit aan morgen, vandaag was lang genoeg. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg. Ik hield niet van de liefde, voor mij was er geen vrouw. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg.

0: deze week in de bonus. Aha verse pasta's en pastasauzen, 1 plus 1 gratis. Aha zacht fruit, 140 tot 200 gram, 2 plus 2 gratis. En Perra snelfiltermaling, 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Auw, muggensteek of insectenbeet? Gelukkig is er Afterbite, de handige pen die je snel helpt na de steek. Afterbite, verkrijgbaar bij Ethos en Kruidvat.
0: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
2: hoi,
0: of binnenkort vertrekt,
3: adios.
0: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
2: Fijne vakantie!
4: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
5: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Legoland Billund Resort in Denemarken. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
4: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
6: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
7: Papa, wist je dat een platvis niet plat wordt geboren? En dat een octopus 3 harten heeft?
8: Hoe weet jij dat?
9: Ontdek nog veel meer verrassingen in het volledig vernieuwde Sea Life Scheveningen. Boek je tickets op sealife.nl.
6: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
10: Daar heb je Huub van Hubo.
11: Hoi.
10: Die helpt je aan de juiste buitenverf. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, gereedschap en meer. Hubo helpt.
12: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
10: Wat ook helpt, zijn de Hubo zomerdeals. Zoals een wandslanghouder met 15 meter tuinslang voor maar 44,99 met de Hubo Club app. Hubo helpt.
13: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen. Allsafe!
14: Geeft ruimte.
15: Comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal overgangbalanstabletten met cayennepeperextract. Helpt je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
16: Nu toch.

0: maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
1: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
2: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
3: Als je Vodafone mobiel
4: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
3: krijg je tot wel 20 euro korting.

voor gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.

0: Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
1: Odido. Deze week in de bonus. Averse pasta's en pastasauzen 1 plus 1 gratis. Alle Viv

0: Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
2: hoi,
1: of binnenkort vertrekt,
3: adios.
1: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
2: Fijne vakantie.
4: Heerlijk, pap. Deze spaghetti doet me denken aan die vakantie in Italië. Op dat pleintje, onder de warme zon. En met die ober.
5: Nee, niet die ober.
4: Zullen we deze zomer weer?
5: Mwah, ik vind het hier veel lekkerder.
6: Grand Italia. Thuis in Italië.
7: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
8: Ook erg lekker, pesto alla Genovese van Grand Italia.
9: Ben jij op zoek naar de liefde van je leven? Wij gaan je helpen. Kies zelf je match en ontdek in 1 week meer van elkaar dan na 1 jaar daten. Willen jullie daarna allebei trouwen? Dan krijgen jullie de bruiloft en de honeymoon cadeau. Meld je aan via net5.nl/weddinginaweek.
10: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
11: Ik zie een hele hoop volle mandjes en een heleboel gezonde tandjes. Nu bij Kruidvat. Alle Oral-B tandpasta 2 plus 3 gratis. Iedereen met tanden, verzamelen bij...

0: Bobbe Jaanland voor een hoedvol avontuur.
1: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
0: Vier de zomer in Bobbejaanland, vlak over de Belgische grens. Score je tickets op bobbejaanland.be.
1: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
3: 18 plus, speelbewust.
4: Ja. Echt serieus?
5: Oh, wat een geld.
6: 18.000, godverdikke me.
7: En ben jij de volgende postcode-loterij-winnaar?
2: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
7: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
3: 18 plus, speelbewust.
8: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
9: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 8 uur.
10: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. Mensen in Groningen en het noorden van Drenthe krijgen geld van het kabinet om hun huis te verduurzamen. Maximaal €40.000. Veel oude huizen in het noorden zijn niet goed geïsoleerd. Dat zouden er 250.000 zijn. Binnen 10 jaar moeten die wel goed geïsoleerd zijn. Ook mensen in huurwoningen krijgen er geld voor. In Hongarije is de grondwet gewijzigd waardoor de president kan worden afgezet. Premier Magyar zegt dat de huidige president een marionet was van de vorige premier Orbán. De president heeft niet veel te zeggen in Hongarije, maar kan wel een veto uitspreken om een wet tegen te houden. Met de grondwetswijziging kan dat niet. De 4 astronauten die in april een rondje om de maan vlogen zijn in Nederland. In het gebouw van het Europese ruimteagentschap ESA in Noordwijk spraken ze vandaag over hun missie. Ze hopen dat er in de toekomst meer Europese astronauten mee kunnen op gezamenlijke missies met de Amerikanen. En op het strand van Scheveningen is een opmerkelijk zandkunstwerk te zien. Het gaat om een aangeharkt, metersgroot gezicht van Harry Jekkers, meldt Omroep West. Het is een eerbetoon aan de Haagse cabaretier, zanger en liedjeschrijver. Gisteren nam Jekkers na 45 jaar officieel afscheid van het publiek. Het is vannacht in het zuiden nog lang rond de 30 graden. Vannacht koelt het overal af tot onder de 20. Morgen wordt weer zonnig en zomers warm met maximaal 33 graden. En dat was het ANP-nieuws.
9: Radio Noordzee. 200%

0: Ik heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

0: tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
2: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
1: Beren goed, thanks Bo.
2: Social Deal, deals die je niet mag missen.
1: En actie Olifant.

0: Clubzomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekkertrappen. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
1: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
2: Hey.
3: Hey liefie, ik ben rond 8 uur thuis, want dan begint de wedstrijd.
2: Ja, dan wilde ik net mijn serie gaan kijken.
3: Nou, dat is helemaal top, dat komt perfect uit.
4: Stream tv zoals jij dat wilt. Kijk op meerdere apparaten tegelijk. NL ziet, slim bekeken.
5: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
4: Neem nu NL Ziet en kijk de eerste 14 dagen gratis. NL Ziet, slim bekeken.
6: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €5.000 voor een heupoperatie. Is luisteren wat je hond daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je hond verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
5: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
6: Figo, de zorgverzekering voor je huisdier. Ga naar figopet.nl.
7: Deze week in de bonus. A

0: comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal overgangbalanstabletten met cayennepeperextract. Help je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
2: hoi,
1: of binnenkort vertrekt,
3: adios,
1: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
2: Fijne vakantie!
4: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
5: Praxis.
6: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
7: Zie je daar ook zo tegenop? Een nieuwe bril uitzoeken? Bij iCare kijken we naar je uit. Met specialisten die de tijd nemen. Want de beste oplossing voor jou begint bij zien wie jij bent. Je stijl en wat je doet. Ervaar echte aandacht. Maak een afspraak op iCare.nl. Het kwaliteitslabel voor opticiens. We zien je. iCare.
8: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
9: Ja, laatste kans.
8: Nog één keer brullende motoren.
9: Ja, goed.
8: Dit mag je niet missen.
9: Oh.
8: Daar moet je bij zijn.
9: Daar binnen.
8: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
9: Ja.
8: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
10: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
11: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland? Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
12: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op Toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
13: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asmbank.nl. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
12: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.

0: Coolblue. Koel- en vrieskorting op Samsung koelkasten. Best getest door de Consumentenbond. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
1: Hier is Guusje. Tijdens ons superzomerfestival zoef je van de glijbaan en knuffel je met de dieren. Kom naar de Vlierenfluiter, het leukste speelpark van het oosten.
2: Wat een stralende gezichten. Die zijn vast bij Kruidvat geweest. Want daar vind je Korean skincare maskers van Anua, Biodance, Missha en Stayell al vanaf 99 cent. Op naar
3: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Bestel nu voordelig je tickets via vlierenfluiterrouten.nl.
4: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
5: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Woehoe! Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl.
6: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
7: Daar gaat Harry, op weg naar een nieuwe klusopdracht. Hij heeft het goed voor elkaar, want met de MKB brandstofpas kan hij parkeren, wassen en overal tanken. Met alle kosten, fiscusproof, op 1 verzamelfactuur. MKB brandstof, dat is pas handig.
8: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen deze week, Mico en Mush draadloze tafellampjes in heel veel kleuren, 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
7: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Tanken, laden, wassen en parkeren. Fiscusproof op 1 verzamelfactuur. MKB brandstof. Dat is pas handig.
9: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Broncholati-ijsjes. Al vanaf €2,39. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar €1,39. Lidl, je verdient het.
10: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
9: En deze week ook extra goedkoop. Campina lang lekker volle of halfvolle melk voor maar 85 cent. Lidl, je verdient het.
11: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
12: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
11: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
13: Hey, jij daar!
14: Heb je ook zo zin in vakantie?
13: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
14: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
13: Prijsvrij vakanties.
15: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
16: Kom maar verder.
15: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Pirelli-banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
16: Hij is weer klaar.
15: QuickFit en weer verder.
13: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de last minute super sale.
17: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
18: Zijn we al.
17: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
19: Oh ja, verzekering.
17: En weer door met de Ora autoverzekering.
20: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
17: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
21: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
22: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
23: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 9 uur.
24: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal.
0: Nederland doet mee aan een internationale troepenmacht voor Oekraïne, heeft premier Jette gezegd. De militaire oefeningen worden de komende maanden gehouden in de buurlanden van Oekraïne. Eerder vanavond zei de Franse president Macron dat de troepenmacht wordt ingezet in Oekraïne zodra er een bestand is met Rusland. In Roermond is iemand neergestoken in de buurt van het station. Er is nog geprobeerd om het slachtoffer te helpen, maar die overleed later aan zijn verwondingen. Het is nog onduidelijk wat de aanleiding was voor de steekpartij. De dader zou op blote voeten zijn gevlucht. De politie van Roermond is nog naar hem op zoek. Scheidsrechter Danny Makkely noemt het onwerkelijk dat zijn collega en vriend Rob Dieperink is overleden. Ze spraken elkaar pas nog tijdens het WK. Daar zouden ze samen naartoe gaan, maar dat ging niet door na een beschuldiging van ontucht die niet werd bewezen. De 38-jarige Dieperink maakte als VAR deel uit van het team van Makkely. En het is goed dat asielzoekers voor wie geen plek is in het aanmeldcentrum in Ter Apel overdag terecht kunnen in een leegstaand pand op het terrein. Het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk helpen de asielzoekers dan weer. Maar de gemeente Westerwolde, waar Ter Apel onder valt, denkt niet dat de dagopvang genoeg is als de instroom weer toeneemt. Het is vanavond in het zuiden nog lang rond de 30 graden. Vannacht komt het overal af tot onder de 20. Morgen wordt weer zonnig en zomers warm met maximaal 33 graden. En dat was het ANP-nieuws.
23: Radio Noordzee. 200%

0: Verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroomverbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: Ik zie een hele hoop volle mandjes en een heleboel gezonde tandjes. Nu bij Kruidvat. Alle Oral-B tandpasta 2 plus 3 gratis. Iedereen met tanden, verzamelen bij
2: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
0: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
3: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
4: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
5: Oké.
4: Social Deal, deals die je niet mag missen.
6: Papa, wist je dat een platvis niet plat wordt geboren? En dat een octopus 3 harten heeft?
7: Hoe weet jij dat?
8: Ontdek nog veel meer verrassingen in het volledig vernieuwde Sea Life Scheveningen. Boek je tickets op sealife.nl.
9: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
10: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
11: Welkom bij de verfzaak.
10: Kies buitenverf van Siggens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
12: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Legoland Billund Resort in Denemarken. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
11: Welkom bij de verfzaak.
10: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
13: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
14: Sta je in de file en spot je ruitschade?
15: Opgelost. Autotaalglas.
13: Overweegt u een thuisbatterij? Kijk voor advies op veenstra.com.

0: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2000 voor een luchtwegbehandeling. Eens luisteren wat je kitten daar zelf eigenlijk van vindt. Doet er niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je huisdier verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
1: Heerlijk, pap. Deze spaghetti doet me denken aan die vakantie in Italië. Op dat pleintje, onder de warme zon en met die ober.
2: Nee, niet die ober.
1: Zullen we deze zomer weer?
2: Mwah, ik vind hier veel lekkerder.
3: Grand'Italia. Thuis in Italië.
4: Auw!
3: Muggensteek of insectenbeet? Gelukkig is er Afterbite. De handige pen die je snel helpt na de steek. Afterbite. Verkrijgbaar bij Ethos en Kruidvat. Ook erg lekker. Pesto alla Genovese. Van Grand'Italia.
5: Mam, waar is mijn zwemband?
6: In de kast, in de woonkamer. Naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
7: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe.
0: Geeft ruimte.
8: Zie je daar ook zo tegenop? Een nieuwe bril uitzoeken? Bij iCare kijken we naar je uit. Met specialisten die de tijd nemen. Want de beste oplossing voor jou begint bij zien wie jij bent. Je stijl en wat je doet. Ervaar echte aandacht. Maak een afspraak op iCare.nl. Het kwaliteitslabel voor opticiens. We zien je. iCare.
7: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
9: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-Amerika Line Cruise. Kijk op hollandamerika.com.
10: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
9: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn-cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
11: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
12: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
13: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
14: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
15: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.

0: te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 10 uur.
1: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. Er zijn twee mensen aangehouden voor de grote natuurbrand in de buurt van Parijs. De brandweer vermoedde al dat het was aangestoken omdat er 10 verschillende brandhaarden zijn. Het afgebrande stuk bos is zo groot als 2000 voetbalvelden. Daarom gaat het blussen ook nog wel even duren. Misschien nog wel een paar weken. Nederland gaat meedoen aan de militaire oefeningen met Oekraïne. Dat heeft premier Jette gezegd na een overleg in Parijs met bondgenoten. De zogeheten Coalition of the Willing. De oefeningen zijn niet in Oekraïne, maar in buurlanden. Mocht er een staakt het vuren komen met Rusland, dan worden de militairen wel in Oekraïne ingezet. Het COA is blij met de nieuwe dagopvang voor asielzoekers in Ter Apel. Mensen voor wie geen plek is in het aanmeldcentrum hoeven vanaf morgen niet meer buiten te wachten. 'S Avonds gaan ze dan met de bus naar de nachtopvang. Maar volgens het COA is het nog geen oplossing voor het structurele probleem, het landelijke tekort aan opvangplekken. En een deal die president Trump maakte met de Amerikaanse Belastingdienst is door de rechter van tafel geveegd. Zijn bedrijven zouden daardoor vergaande fiscale bescherming krijgen. In de eerste presidentstermijn van Trump lekte zijn belastinggegevens uit. De Belastingdienst had meer moeten doen om dat te voorkomen, vond hij. Het is vanavond in het zuiden nog lang rond de 30 graden. Vannacht koelt het overal af tot onder de 20. Morgen wordt weer zonnig en zomers warm met maximaal 33 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Radio Noordzee. 200% puur.

0: Oplopende schulden. Ze prijzen daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe geld werkt en het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lukt een optieboek van de Schuurman in je handel. Geld
1: Kies Orgaan met je FO-verzekering. Hop, gaan. Vanuit omtoppen kabel naar beneden. Je komt altijd recht. Jij kiest BTR.
0: Nederland stukken. Lees geld geluid is man.
2: Rente. Bij Bunk tot maar 3-0 in. Iedere week uitbetaald. Je gespijkening in 5. Bunk of the fee.
3: Wakker liggen hoeft niet meer. Force Madness. Beter bed. Tot wel 5% korting. Trassen, bedgoed, 5%. Je kunt het zo gek denken. Naar Summersilmus. Beter bed.
4: Ik ben de moeder. Je tekent klampus. En IO.
5: Een eigen zaak betekent dat kan je haft. Daarom heb je met Ziggo zakelijke snelheid, feedback en onlijke support voor de rest.
4: Marketeer. Ja,
5: ben. Je zaak op orde met Ziggo Zaak.
3: Nu Summers Beter Bed. Postkort op het voor Ultramatas. Procent. Dus red ik naar Beter Bed.
6: Hier is je tijdens ons zomerfestival. Zoef je van de glijbaan. Rol je met de koplieren fluiter. Leukste.
7: Te zo eindelijk echt slaan. De comfortabel te ondersteunen. Nu Alping tot zomervoordeel. Koop.nl.
8: Bestedig je tik via fluiter.nl.
9: KPN zijn er weer. Deals die je echt niet wil missen. Over op een tweejarig en internet-abonnement en geen JBL's ter waarde van 400 euro. Snel de winkel of op KPN.com/snelpak.
10: Ga mis.
11: Ontdek Preston Palace, het luchtresort met zwembadjes. Jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
12: Ontdek de full hybrid range van Honda, Honda's, MSR. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf 239 euro per dealer of kijk op Honda.nl.
13: Honda Piet. Ja.
14: Ik wil je liever geld? Wissel je kademe in geld. Bij op.nl. Wissel.
15: De prijsfavorieten van Albert zijn altijd laag. Zomer, zoals Brouwer Cervessa voor 90 en Huidemeter stuks voor 90. Prijsfavorietmars.
16: Wat strakke zichten. Die zijn vast. Want daar vind ik een skincare mascara binnen wel al vanaf 99.
17: Op kruid, steeds verrassend altijd in lucht.
18: Lek helemaal voor jezelf. Bij ASN groot je kans op een huis met het gratis huis.

0: op Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
1: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
2: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon-parade... en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland. Voor een hoedvol avontuur.
3: Ik zie een hele hoop volle mandjes en een heleboel gezonde tandjes. Nu bij Kruidvat, alle Oral-B tandpasta 2 plus 3 gratis. Iedereen met tanden, verzamelen bij...
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Vier de zomer in Bobbejaanland, vlak over de Belgische grens. Scoor je tickets op bobbejaanland.be.
5: 18 plus, speelbewust.
6: Ja.
7: Serieus?
8: Wat een geld.
9: 18.000. Godverdikke me.
2: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
10: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar Veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
2: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
5: 18 plus speelbewust.
11: Daar zit Sophie.
12: Hi.
11: Zij doet de administratie en heeft het goed voor elkaar.
12: Met Sophie.
11: Want haar bedrijf gebruikt de MKB brandstof tankpas. Zo krijgt zij alle kosten fiscusproof op één verzamelfactuur. Dus nooit gedoe met tonnetjes. MKB brandstof. Dat is pas handig.
13: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
11: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Je kunt wassen, parkeren en overal in Nederland tanken en laden. MKB brandstof, dat is pas handig.
14: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
15: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
16: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten... die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
17: Ja.

0: En natuurlijk die knakworstjes. En noedels. En soep.
1: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
2: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.

0: 12 uur.
1: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Premier Jette denkt dat een nieuwe Europese raketsamenwerking voor Oekraïne al snel dingen kan regelen. Over een jaar zou het eerste luchtafweergeschut al geleverd moeten worden. 9 Europese landen, waaronder Nederland, gaan samen raketten bouwen voor Oekraïne, zodat ze niet meer afhankelijk zijn van Amerika. KLM is op zoek naar nieuwe routes door het Midden-Oosten. De Houthi-rebellen in Jemen hebben luchtvaartmaatschappijen gewaarschuwd om voorlopig niet over Saoedi-Arabië te vliegen, omdat ze daar raketten op afschieten. KLM heeft 2 vluchten uit India die over het gebied gaan. Of die worden omgeleid is nog niet bekend. In Rotterdam is een stadsbus geraakt door een kogel bij een schietpartij. Een man op straat raakte gewond, maar volgens regionale media kwamen de mensen in de bus met de schrik vrij. Waaronder werd geschoten is niet bekend, er is wel iemand aangehouden. Daarbij heeft de politie een stroomstootwapen gebruikt. En president Trump houdt komende donderdag op vrijdagnacht een toespraak op de Amerikaanse televisie. Waar die toespraak over zal gaan, zegt hij niet. Volgens Amerikaanse media gaat hij het hebben over buitenlandse inmenging bij de verkiezingen van 2020. Die verloor Trump van Joe Biden. Bewijs voor die fraude is nooit geleverd. Het is vanavond in het zuiden nog lang warm, rond de 30 graden. Vannacht koelt het overal af tot onder de 20. Morgen wordt weer zonnig en zomers warm met maximaal 33 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Radio Noordzee. 200% puur

0: Ik heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

0: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo- of hbo-diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
1: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
2: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 9 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
3: Simyo.
1: Profiteer nu van de allerbeste last minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
4: Heerlijk, pap. Deze spaghetti doet me denken aan die vakantie in Italië. Op dat pleintje, onder de warme zon en met die ober.
5: Nee, niet die ober.
4: Zullen we deze zomer weer?
5: Mwah, ik vind het hier veel lekkerder.
6: Thuis in Italië.
7: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt... wanneer je vrienden ineens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet... iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
6: Ook erg lekker. Pesto alla Genovese. Van Grand Italia.
8: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.

0: ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
1: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
2: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
1: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
3: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
4: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie.
5: ANWB en gaan.
6: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
7: Ik zie een hele hoop volle mandjes en een heleboel gezonde tandjes. Nu bij Kruidvat, alle Oral-B tandpasta 2 plus 3 gratis. Iedereen met tanden, verzamelen bij...

0: toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asmbank.nl. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
1: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
2: De zon op je huid. Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
3: Zie je daar ook zo tegenop? Een nieuwe bril uitzoeken? Bij iCare kijken we naar je uit. Met specialisten die de tijd nemen. Want de beste oplossing voor jou begint bij zien wie jij bent. Je stijl en wat je doet. Ervaar echte aandacht. Maak een afspraak op iCare.nl. Het kwaliteitslabel voor opticiens. We zien je. iCare.
4: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
5: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Kom naar de winkel of kijk op alping.nl.
6: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Mis het niet, alleen deze week 35% korting op Altrex telescopische ladders. Karwei, maak het mooier.
7: Comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal overgangbalanstabletten met cayennepeperextract. Help je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
9: Anders schrijf je mis.
10: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
11: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en RadioNoordzee.nl. Het nieuws van 12 uur.
12: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Er is iemand opgepakt voor de steekpartij in Roermond eerder vanavond. Daar werd bij het station iemand doodgestoken. Op Burgernet werd opgeroepen om uit te kijken naar een man die op blote voeten was gevlucht. Waarom het slachtoffer werd neergestoken is niet bekend. Het is al goed als zeker dat Andy Burnham de nieuwe premier van Groot-Brittannië wordt. Er staan inmiddels zoveel partijgenoten achter hem dat anderen geen kans meer maken. Vrijdag houdt zijn partij Labour een congres waar hij kan worden gekozen als nieuwe partijleider. Volgende week maandag zou hij dan benoemd worden tot premier. Het plan van president Trump om tol te gaan heffen bij schepen die door de Straat van Hormuz varen kan niet op steun van Nederland rekenen. Premier Jette zegt dat hij het een heel slecht voorstel vindt. Volgens hem is het belangrijker dat er snel een vredesakkoord komt tussen Amerika en Iran. En Femke Broeders-Bol doet niet mee aan de NK Atletiek eind deze maand. Ze heeft een vrijstelling gekregen van de Atletiekbond, zodat ze wel mee kan doen aan de Europese kampioenschappen in augustus. Broeders-Bol is dit jaar overgestapt van de 400 meter horde naar de 800 meter. Het is een droge, zachte nacht met minima rond de 18 graden. Overdag weer een zomerse dag met veel zon. Het wordt 25 graden in het noordwesten tot wel 33 in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
11: Dit is Radio Noordzee. 200% puur.

0: te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 1 uur.
1: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. 10 van de 13 slachtoffers van de bosbranden in Zuid-Spanje zijn inmiddels geïdentificeerd. Het gaat om 5 Britten, 3 Belgen, een Française en een Spanjaard. De branden in Spanje zijn de dodelijkste in jaren. Waarschijnlijk zijn ze ontstaan door een geknapte hoogspanningskabel. Meer dan 200 kinderen hebben geen vaste voogd. En dat komt door de wachtlijsten in de jeugdzorg. Dat hebben Trouw en Investico onderzocht. Het gaat om kinderen die bij hun ouders zijn weggehaald. Nu worden die meestal verzorgd door wisselende jeugdzorgmedewerkers die niet goed weten wat er allemaal speelt. Amerika heeft voor de 3e nacht op rij luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Er is onder meer een haven in het zuiden van het land geraakt. President Trump kondigde de aanvallen eerder op de dag al aan. Hij dreigde toen ook om nucleaire complexen in Iran te bombarderen. En de zetel van de overleden Amerikaanse senator Lindsey Graham zal worden overgenomen door zijn zus. Het idee werd geopperd door president Trump, die dat wel een mooi eerbetoon vond. Zus Darlene Graham zal niet heel lang in de politiek zitten, want in november zijn er alweer tussentijdse verkiezingen. Het is een droge en zachte nacht met minima rond de 18 graden. Overdag weer een zomerse dag met veel zon. Het wordt 25 graden in het noordwesten tot wel 33 in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Radio Noordzee. 200% puur.

spreekt een stem die ik herken van onze ruzies over kleine misverstanden, over grote desillusies. En ik hoor de kille klanken van jouw ingehouden woede. Maar wat kan ik meer dan janken als ik dit niet kan?

Het is net of iemand anders in jouw lichaam is gekropen. En ik heb niet eens gemerkt.